en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.

0: Ai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
4: Een hele goeie morgen. Gooi ramen en deuren op dit moment van de dag maar helemaal wagenwijd open. Dan wordt het meteen een stuk frisser dankzij die koele buitenlucht. En dat helpt wel om de warme maandag door te komen.
5: Your golden years. Nostalgiepus.
4: Het is precies 7 uur. Het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Je krijgt geen boete meer als je je zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te geven. Want als je investeert in groene energie, dan moet je daarvoor beloond worden en niet beboet, zegt de Vlaamse regering. In Vlaanderen hebben ruim 1 miljoen gezinnen zo'n zonnepanelen of een laadpaal. En duizenden van hen kregen vorig jaar een boete van €120, omdat ze dat vergeten melden waren aan de Vlaamse overheid. Het ging om een administratieve kost die netbeheerder Fluvius aanrekende. En die incasseerde zo al €500.000. Maar die boete of kost, zo je wil, verdwijnt dus. In het zuiden van Spanje zijn nu al 13 mensen gestorven door de bosbranden. Daarbij zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen, vertelde buitenlandminister Prévot. De hulpdiensten van Andalusië proberen hun lichamen zo snel mogelijk te identificeren. De branden in Zuid-Spanje zijn ondertussen gestabiliseerd en de laatste geëvacueerde inwoners mogen naar hun huizen terugkeren. Toch blijft de brandweer alert voor nieuwe vuurhaarden. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een brand in een bar. Of daar ook buitenlandse toeristen bij zijn, blijft onduidelijk, zegt de Thaise premier. Op beelden zag je hoe er vlammen uit de bar kwamen en mensen in paniek naar buiten renden. Politie onderzoekt uiteraard de oorzaak van die brand. Bangkok blijft een van de populairste vakantieplekken in Zuidoost-Azië. En dan nog tennis, want de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, heeft Wimbledon gewonnen. Dat is het 3e Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg gisteravond in de finale de Duitser Alexander Zverev, het nummer 3 op de ranglijst, in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match duurde bijna 4 uur. Voor Jannik Sinner was het zijn tweede zege op rij op het heilige gras van Wimbledon. De zon schijnt volop vandaag. In de namiddag ook wat hoge wolken bij 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm, maximaal zelfs tot 34 graden. Aan zee is wat frisser morgen, zo'n 27. Woensdag en donderdag blijven we genieten van dat heerlijke zonnige en warme zomerweer. Maximaal rond 33, 34 graden.
4: 14 kilometer file op dit moment, de vertragingen van enkele minuten, want er is niet echt veel volk onderweg, heb ik de indruk. Ja, het is ook vakantie, de halve wereldbol is met vakantie. Op de A12 Boom-Brussel verliest een kwartier van Onderzeel tot Wolvertem, komt door een defect voertuig. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas plus 12 minuten van Waasmünster tot Sint-Niklaas Centrum. En op de E429 Doornik-Brussel 6 minuten erbij van Tubeke tot Bergense Steenweg.
0: Van je leven.
7: Johan Henneman.

We vinden ze altijd, hoor. De juiste zomervibes met Barry White in You're the First to Last My Everything. 7 over 7. Hier is de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Een hele goede morgen. The Doors.

0: Het is daar vandaag net zo warm als hier, maar die zijn dat daar nog net iets meer gewoon. En ja, daar kunnen ze ook nog eens een stevige bui over zich krijgen, een tropische bui. En het is ook orkaanseizoen, dus het is daar al bij al toch nog iets straffer en warmer weer dan hier. We gaan eens kijken naar het weer. Ja, nu we er toch over bezig zijn. We beginnen vandaag met de zon. Mogelijk wat wolken aan zee en aan de grens met Nederland. Later ook vanaf het zuiden 23 graden aan zee, 32 graden elders. En aan zee gaat het vandaag stevig waaien. Morgen krijgen, of vannacht liever, wordt het droog en zacht bij temperaturen van 17 tot 21 graden. En dan morgen warm, zonnig en zwaar bewolkt met temperaturen van 27 tot 33 graden. En woensdag blijft het ook zeer warm met wat wolken. En er is altijd wel meer kans woensdag op een onweer hier en daar. Vooral in het zuiden van het land en aan het einde van de dag. En woensdag temperaturen van 27 tot 32 graden.
1: De zomer van je leven. Los.

0: Het lijkt een lekker leven, dat van popster. Maar moeilijk kan het allemaal niet zijn, hè. Want Knopfler is een beetje ironisch bezig. Met Dire Straits en Money for Nothing. Het is 7:55. Een hele goede morgen.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.

Morgen zijn we 14 juli en dan is het de Franse nationale feestdag. Ja, dan gaat de Franse ploeg spelen, Les Bleus, tegen Spanje op het WK voetbal in de States. Op naar de halve finale. Of wordt het dan toch Spanje? En morgen is er natuurlijk, want juli is classic maand hier bij Nostalgie Plus, de Franse top 100 met alleen maar Franse classics. En mocht je nog niet gestemd hebben, dat kan vandaag nog. Nostalgie.plus. En misschien is dit wel een goede tip.

0: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. En natuurlijk duik ik graag in het verleden van grote artiesten zoals Bruce Springsteen. Een halve eeuw geleden was hij al bezig. Born to Run, die zit er straks in. En nu de hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. Begrotingsminister Van Petegem wil de flexijobs herbekijken, want ze zetten onze sociale zekerheid en welvaart onder druk. Het is niet de bedoeling om van die flexijobs de goedkoopste arbeid te maken en zo het goed functioneren van onze arbeidsmarkt te laten ontsporen. Want dan dreigt het allemaal onbetaalbaar te worden, zegt minister Van Petegem. De zuidoosten van Parijs proberen honderden brandweermannen een immense bosbrand te blussen in Fontainebleau. Het vuur vernielde al meer dan 800 hectare en breidt nog altijd uit. De brand brak gisteren in de namiddag uit in het departement Seine-et-Marne. Dat is langs de bekende Route du Soleil. En dan nog tennis, want de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, heeft Wimbledon gewonnen. Dat is het derde Grand Slam toernooi van het seizoen. Sinner versloeg gisteravond in de finale de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 op de ranglijst, in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De wedstrijd duurde bijna 4 uur. En dan nog het weer. De zon schijnt volop vandaag. In de namiddag ook wat wolken. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm, maximaal zelfs tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser, zo'n 27 graden.
0: Dankjewel Bart.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 15 kilometer file op dit moment op D17 Gent-Sint-Niklaas, plus 16 minuten van Waasmünster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 Antwerpen-Mechelen komt er 7 minuten bij van Kontig tot Rumst. Op de binnenring rond Brussel 5 minuten trager van Strombeek tot Vilvoorde Koningsloo. En ook 5 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen van Aartselaar tot aan het kruispunt Krijdalaan, Kontig-Systeemweg. Wat valt dat toch goed mee?
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: Demi Sroezos komt straks langs. En hij heeft het over een hele goede bondgenoot, zeker als het veel te warm wordt. En het is niet alleen zijn bondgenoot, ook die van ons. Het wordt allemaal wel duidelijk na Mary Wells en My Guy. Goedemorgen, 7:50.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Wanneer de temperatuur oploopt zoals deze zomer, dan ben je toch heel erg blij als er een briesje is. Dat hoeft geen zeebries te zijn. Maar met een briesje, nou, wordt het toch al wat koeler. Het mag ook iets harder waaien. My friend the wind, Demis Roussos, bij Nostalgie Plus, in de zomer.

Het helpt altijd om het hoofd koel te houden en een beetje wind. En dat kan een hele goede vriend zijn. Zeker bij deze temperaturen, zeker in deze hittegolf. En ook muziek, wat dacht je van de Temptations? Ga die straks draaien, want dat is ook een verkoelend nummer. Papa was een Rolling Stone. Het is 7:45. Blij dat je luistert op deze maandagmorgen. 13 juli is het vandaag en dit zijn de titels uit de Vlaamse kranten op de voorpagina vandaag. Het nieuwsblad titelt opnieuw heet weer, tussen haakjes voorlopig, dan geen maatregelen. Wellicht 3 Belgen slachtoffer bij Spaanse bosbranden. En dan een bericht uit de Tour met op de voorpagina Mathieu van der Poel. Ook de hitte kan Van der Poel niet stoppen. Het laatste nieuws dan, geen boete meer als je zonnepanelen niet aanmeldt. Belg sterft in Spaanse bosbrand. Nooit officiële waarschuwing gekregen, zoon klaagt aan. En Van der Poel wild toerit staat op de voorpagina ook met een foto met zijn vriendin. En beloont zwangere vriendin met kus. De standaard dan, Zuiderse branden zijn wake-up call. We zijn ons nog niet bewust genoeg van de gevaren. En Vincent van Petegem, de flexijobs ontsporen, zo blijft onze welvaartsstaat niet betaalbaar. Dat is ook een van de titels op de voorpagina van de standaard. Gazet van Antwerpen dan, die voorlopig geen hittemaatregelen. Vandaag tot 33 graden, maar alarmfase is niet aan de orde. Nog niet, zo titelt de krant. En dan ook een bericht uit de Tour over Mathieu van der Poel. Uiteraard, daar is dan toch Mathieu van der Poel met ritwinst in overgangsetappe. En bosbranden kosten allicht leven aan 3 landgenoten. Niemand is op onze deur komen klaar. Kloppen liever. Dat gaat over de bosbranden in Spanje. Belang van Limburg. Limburgse flexies verdienen in 1 jaar 116,7 miljoen euro. En dat bedrag gaat nog stijgen. Giro breekt kamp vroeger af nadat 20 kinderen onwel worden naar ziekenhuis worden gebracht. Dat is iets dat zich afspeelt in Zutendaal. En Dortmund aast op Caretsas. Genk wil minstens 35 miljoen euro. Dat zijn ze, de krantentitels van vandaag.

0: wat is het toch lekker wakker worden bij Nostalgie Plus. Zeker met de Temptations. En de zomer die moet je vieren. En dat kan op elk moment van de dag. Je hoeft niet te wachten tot na middernacht. Het kan ook 's ochtends hier bij Nostalgie Plus. Ik heb bijvoorbeeld Cool and the Gang straks klaarstaan en James Brown.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
0: Goedemorgen, wat is vakantie toch heel erg leuk. Het is net alsof je het weekendgevoel eindeloos kan rekken. Maar dan toch nog een beetje anders. Geniet van je dag. Doe wat je moet doen. Niet te veel natuurlijk. Your golden years. Dit is de zomer van je leven. Nostalgie Plus. En het is precies 8 uur. Een nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je krijgt geen boete meer als je je zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te geven. Want als je investeert in groene energie, dan moet je daarvoor beloond worden en niet beboet, zegt de Vlaamse regering. In Vlaanderen hebben ruim 1 miljoen gezinnen zonnepanelen en duizenden van hen die kregen vorig jaar een boete van €120 omdat ze dat vergeten melden waren aan de Vlaamse overheid. Het ging om een administratieve kost die netbeheerder Fluvius aanrekende en die incasseerde zo al €500.000. Maar de boete of kost, die verdwijnt dus. In het zuiden van Spanje zijn nu al 13 mensen gestorven door de bosbranden. Daarbij zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen, vertelde buitenlandminister Prévot. Hulpdiensten van Andalusië proberen hun lichamen zo snel mogelijk te identificeren. De branden in Zuid-Spanje zijn ondertussen gestabiliseerd en de laatste geëvacueerde inwoners die mogen naar hun huizen terugkeren. Toch blijft de brandweer alert voor nieuwe vuurhaarden. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen gestorven bij een brand in een bar. Of daar ook buitenlandse toeristen bij zijn, blijft onduidelijk, zegt de Thaise premier. Op beelden zag je hoe er vlammen uit die bar kwamen en mensen in paniek naar buiten renden. Politie onderzoekt uiteraard die oorzaak van die brand. Bangkok in Thailand blijft een van de populairste vakantieplekken in Zuidoost-Azië. En dan nog tennis, want de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, heeft Wimbledon gewonnen. Dat is het derde Grand Slam toernooi van het seizoen. Hij versloeg gisteravond in de finale de Duitser Alexander Zverev, het nummer 3 op de ranglijst in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match duurde bijna 4 uur. Voor Jannik Sinner was het zijn tweede zege op rij op het heilige gras van Wimbledon. De zon schijnt volop vandaag. In de namiddag ook wat hoge wolken bij 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm, maximaal zelfs tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser, zo'n 27. Woensdag en donderdag blijven we genieten van dat heerlijke zonnige en warme zomerweer. Maximaal rond 33, 34 graden.
0: Tot straks, Bart. En nu eens kijken naar de weg. Ja, er is niet veel te doen onderweg. Er staan een paar files. Maar het is vakantie en dan is het toch wel iets rustiger dan op een doordeweekse maandag. 24 kilometer file op dit moment op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Komt er 16 minuten bij. Van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. 10 minuten trager op de E19 Brussel-Antwerpen. Van Mechelen-Zuid tot Rumst op de E19 Antwerpen-Mechelen. 10 minuten erbij van Kontich tot Rumst. 6 minuten extra op de Brusselse binnenring van Strombeek tot Vilvoorde-Koningslo. 5 minuten erbij op de A12 Antwerpen-Boom. Van Willerijk tot het kruispunt Kleidalaan, Kontich Systeemweg, let op, daar gebeurde een ongeval. En ook 5 minuten erbij op de A12 Boom Antwerpen, van Aartslaar tot aan het kruispunt Kleidalaan, Kontich Systeemweg.
1: De zomer van je leven. Johan Henneman.

6:08 en je luistert naar Nostalgie Plus met al die schitterende muziek uit jouw golden years uit de 60s, 70s en 80s. En af en toe duiken we ook de 90s in. Weet je wat zo zalig is aan de zomer? Ah, niks moet natuurlijk. Je kan gewoon deze maandag plukken, gewoon rustig aan de ontbijttafel zitten, kopje koffie erbij. En eens babbelen. Wat gaan we doen vandaag? Misschien wel gewoon met de fiets erop uittrekken. Nou, het is heerlijk weer geschikt. Of gaan zwemmen. En zeker gaan dansen met Koen en de Gang Celebration.

0: Lekker weertje, leuk gezelschap, veel plezier. Wat willen mensen nog meer, hè? James Brown. Ochtends vroeg in de zomer van je leven hier bij Nostalgie Plus heb ik ook ruim de tijd om jouw verzoekplaat te draaien. Hoe die dat aanvraagt, dat vertel ik je dadelijk na Jeff Wayne en Justin Hayward en Richard Burton, The Eve of the War.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
8: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
7: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
8: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Wat kunnen ze mensen door de stuipen op het lijf jagen, hè? Zeker met zo'n rare verhalen over buitenaardse wezens die je komen opeten en zo. Ja, is ook het geval bij Jeff Wayne en Justin Hayward. En is ook het geval in heel veel films. Maar eigenlijk hoef je daar niet echt in te geloven, want dat is niet waar. Dat is gewoon pure fantasie. Ik had het ook al over verzoekplaten. Je kan ze aanvragen ook 's ochtends in de zomer van je leven. Je dag goed beginnen met een fantastische classic uit jouw golden years. Zeker doen. Dan zit je meteen goed voor de rest van de dag. En die plaat uit de 60s, 70s of 80s, die hitte kan je aanvragen via ons WhatsApp-nummer 0477 900 800.

0: Mick Jagger houdt van vrouwen, van muziek en van voetbal. Je kon hem trouwens nog spotten tijdens de wedstrijd van Engeland op het WK voetbal. En je kan Nero ook spotten in de zomer van je leven op deze maandagochtend met David Bowie zometeen. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Het is 8:30. Hier is Bart.
1: Goedemorgen. Begrotingsminister Van Petegem wil de flexijobs herbekijken, want ze zetten onze sociale zekerheid en welvaart onder druk. Het is niet de bedoeling om van die flexijobs de goedkoopste arbeid te maken en zo het goed functioneren van onze arbeidsmarkt te laten ontsporen. Want dan dreigt het allemaal onbetaalbaar te worden, zegt minister Van Petegem. Als je nog op vakantie vertrekt naar Frankrijk, let je maar beter op ten zuiden van Parijs, want daar staat het bos van Fontainebleau in licht laaien. Honderden brandweermannen proberen het vuur te blussen, onder meer met blusvliegtuigen en helikopters. De brand breidt nog altijd uit en hulpdiensten evacueerden al zo'n 15 gezinnen daar en sloot ook de A6 naar Lyon af. En ik eindig met droevig filmnieuws, want de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is gestorven. Je kent hem vooral als Alan Grant in de Jurassic Park films. Hij was 78. Zijn familie maakte het nieuws bekend via zijn sociale media. Het overlijden van Sam Neill kwam volgens hen plotseling en onverwacht. En het weer, de zon schijnt volop vandaag. In de namiddag ook wat hoge wolken. 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm, maximaal zelfs tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser morgen, zo'n 27.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 25 kilometer file, de vertragingen die op dit moment zijn er te vinden op de E17 Gent-Sint-Niklaas. 20 minuten vanaf Vlaasmünster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 Brussel-Antwerpen 10 minuten extra van Mechelen-Zuid tot Rumst. Ook 10 minuten trager op de E429 Doornik-Brussel. Van Tubeke tot Bergen-Steenweg 8 minuten erbij op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot Vilvoorde Koningslo. Op de E19 Antwerpen-Mechelen komt er 5 minuten bij van Kontich tot Rumst en ook 5 minuten trager op de A12, Boom Antwerpen, van Aartselaar tot Krijdalaan, Kontichse Steenweg en in de andere richting ook van Wilrijk tot Krijdalaan, Kontichse Steenweg.
3: Nostalgie Plus
4: met Johan Henneman.

0: het begin van het sterrendom van Debbie Harry. En toen maakte ze niet alleen muziek, maar toen stond ze op de posters in de tienerbladen. Blondie met Denis Denis, straks 1979. En vandaag nog veel meer 1979, want dat is het jaartal van de dag.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Een zomeravond kan niet meer stuk met deze klassiek. Two Men Sound en Kobaka Benna.
1: De zomer van 1979.
0: 1979. Die zomer zetten we in de kijker. Een hele dag lang, elk uur krijg je daar muziek uit. En kijken we ook eens terug wat er allemaal gebeurde in de zomer van 1979. En in de zomer van 1979, eind augustus, 26 augustus om precies te zijn, werd het wereldkampioenschap wielrennen gereden. Dat was in Nederland, in Valkenburg. En daar werd Jan Raas wereldkampioen. Voor Diederich Thurau en voor de Fransman Jean-René Bernardot. En Roger de Vlaming werd in de wedstrijd de tiende. En er hing toch een raar sfeertje toen op die wedstrijd. Want sommige van de favorieten die zouden geduwd zijn tijdens de beklimming van de Kouberg. Maar goed, Jan Raas zorgde voor een titel, een wereldtitel voor Nederland in het WK wielrennen in 1979. En een van de hits van dat jaar was een echte disco-hit van Anita Ward. Ja, het klinkt nogal vettig, maar dat was eigenlijk oorspronkelijk niet de bedoeling, want het was eigenlijk een nummer over kindjes. Kinderen van een jaar of elf die aan het telefoneren zijn met elkaar. Ja, een belletje geven aan elkaar. Maar toen kwam Anita Ward en ze nam het op. En toen dacht iedereen wel wat anders. Al heeft Anita Ward

Shaky Gert als een trouwe luisteraar van Nostalgie Plus en van de zomer van je leven en van de ochtend. En Gert vroeg een plaatje met synthesizers in. Ja, dat was niet moeilijk in de jaren 80. Ik heb er eentje gevonden en ik hoop dat je ervan genoten hebt van deze Forever Young Gert. En bedankt voor je berichtje. Als je ook iets wilt sturen, dat mag hè. 0477 900 800. Janet.

0: Wind mee of wind tegen, zal me niks uitmaken vandaag hoor. Wat een heerlijke classic van Bob Seger en de Silver Bullet Band.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
0: Andrew Gold en de Beatles past ook goed op deze maandag in de zomer van je leven.
5: Your golden years, nostalgie plus.
0: Het nieuws van 9 met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Als je nog op vakantie vertrekt naar Frankrijk, let je maar beter op de zuiden van Parijs, want daar staat de bos van Fontainebleau in lichtere laaien. Honderden brandweermannen proberen daar het vuur te blussen, onder meer met speciale vliegtuigen en helikopters, maar de brand breidt nog altijd uit en de hulpdiensten evacueerden al zo'n 15 gezinnen en de brandweer sloot ook de A6 naar Lyon af. En in het zuiden van Spanje zijn nu al 13 mensen gestorven door die bosbranden. Daarbij zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen, vertelde buitenlandminister Prévost. Hulpdiensten van Andalusië proberen hun lichamen zo snel mogelijk te identificeren. De branden in Zuid-Spanje zijn ondertussen wel gestabiliseerd en de laatste geëvacueerde inwoners mogen naar hun huizen terugkeren. Toch blijft de brandweer alert voor nieuwe vuurhaarden. En ik eindig met droevig filmnieuws, want de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is gestorven. Je kent hem vooral als Dr. Alan Grant in de Jurassic Park films. Hij was 78, zijn familie maakte het nieuws bekend via zijn sociale media. Het overlijden van Sam Neill kwam volgens hem plotseling en onverwacht. De man speelde ook in de Oscar-winnende film The Piano uit 1993 en in The Hunt for Red October uit 1990. Daarnaast zag je Sam Neill ook in televisiereeksen zoals The Tudors en Peaky Blinders. Volop zon vandaag. Deze namiddag wat hoge wolken bij 23 graden aan zee tot 32 in het binnenland. Ook morgen zonnig en warm, maxima zelfs tot 34 graden. Aan zee is het morgen wat frisser, zo'n 27. Woensdag en donderdag blijven we genieten van dat heerlijke zonnige en warme zomerweer. Maxima rond 33, 34 graden.
0: Hij bakt graag. Hij bakt laat zich graag bakken door de zon, onze Bart. Je hoort hem straks om 10 uur weer met het volgende nieuws. Eens kijken naar de verkeersproblemen. 26 kilometer file in het totaal. Dat is echt niet veel. Het is ook vakantie. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas, 25 minuten trager van Lokeren tot Sint-Niklaas Centrum. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je 17 minuten, want er is een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Oost. File rijden vanaf Antwerpen-Zuid. 10 minuten erbij op de E411 Namen-Brussel. Van Hoeilaar tot Jezuseik. En er gebeurde ook een ongeval op de E411. En daardoor verlies je nu al 5 minuten vanaf Jezuseik tot aan het deel naar het kruispunt. Daar gebeurde dat ongeval. Andere problemen liggen tussen de 3 en de 6 minuten.
7: De zomer van je leven.
1: Johan Henneman.

De Beatles die nog leven, die zijn nog alive en kicking, hoor. Vraag maar aan Ringo Starr en Paul McCartney. Paul McCartney die onlangs een nieuw album uitbracht. En een leeftijdsgenoot van Paul, Mick Jagger. En zijn kompanen en zijn rockende vrienden, die zijn ook nog altijd goed bezig. Die hebben ook pas een nieuwe plaat uit. Ik heb er trouwens een leuke videoclip gezien bij de single die ze uitbrachten. En Mick Jagger is AI-gewijs wat jonger gemaakt. Ja, hij ziet er een jaar of 35 uit nu. Gek eigenlijk om dat te zien. Hier zijn 3 Degrees.

0: de stad woont, die weet dat het in de zomer geen pretje is. Hoewel, de stad bruist altijd van leven. Tot in de vroege uurtjes. En dan trek je je net iets minder aan van al die hitte. Hot in the City, Billy Idol. Straks Aretha Franklin en John Denver en Michel Sardou. Blijf dus hangen.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Wat je ook soms doet op vakantie, is zo'n kapel of een kerk binnenstappen. Genieten van de schoonheid van de architectuur, van de kunst die er hangt. En misschien met een kaarsje branden, hè? Ja. Altijd goed voor de ziel. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

0: ik heb er zo ontzettend veel goesting in. Zin in de Franse top 100 morgen hier bij Nostalgie Plus naar aanleiding van de Franse Nationale Feestdag. En die gaan we gewoon meevieren, hè. Een hele dag lang. Vanaf 11 uur kan je het hier allemaal volgen. Na de ochtend. En je kan vandaag nog stemmen, hè, via nostalgie.plus. 14 kilometer file. Er staat drie kwartier file op de Antwerpse ring richting Nederland. Van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout, daar gebeurde een ongeval. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas plus 18 minuten. Van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. En op de A12 Boom Antwerpen, daar verlies je 13 minuten. Van Wilderijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid.
1: Nostalgie Plus
2: met Johan Henneman.

0: Laat je de ruimte instuurt, dat kan ooit weer terugkomen. En dat gebeurde in 1979, in de zomer van dat jaar. Hoe dat precies in elkaar zit, dat kom je hier te weten als je blijft luisteren naar de zomer van je leven. Want 1979 is het jaar dat vandaag centraal staat. De zomer van je leven met 1979, na Albert Hammond en de Free Electric Band, die hoor je zo.
1: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Ja!

0: Wie ooit in zo'n bandje speelde, in de jaren 70 of 80 bijvoorbeeld, die zal wel weten, het komt niet aan op een beetje valse noten. Dat mag. Je kan die spelen, je kan uit het ritme drummen. Maar iedereen geniet er wel van. Iedereen die bij jou staat en al je vrienden en vriendinnen. Bij Albert Hammond was het toch nog net iets beter, hoor ik.
1: De zomer van 1979.
0: De zomer van 1979. Toen kwam het eerste ruimtestation van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA naar beneden. Ja, dat was op 11 juni 1979. Het was zes jaar daarvoor gelanceerd, in mei 1973. En het bestond eigenlijk uit omgebouwde onderdelen van het voorbije Apollo-project. En ze dachten, laten we na de maan een beetje rond de aarde gaan draaien. En dat deden ze met Skylab. Er waren niet echt veel missies naar Skylab, een stuk of drie. En dan stond het ruimtestation helemaal leeg. En draaide het leeg rond de aarde. En toen dachten ze, laten we het maar laten verbranden in de dampkring. En dat gebeurde voor het grootste gedeelte ook. En de muziek uit 1979, die ik nu ga draaien, komt uit Nederland van een studioband. Ze hebben eigenlijk maar één hit gehad, een one-hit wonder. En de band bestaat uit Peter Hollestelle en Jody Pijper. En Jody Pijper, dat is een hele bekende achtergrondzangeres in Nederland. En Peter Hollestelle, dat is de broer van Connie van den Bos. En samen zaten ze in Cashmere en scoorden ze met Love's What I...

TV Wonder bij Nostalgie Plus met Yester Me, Yester You, Yesterday. Dus duidelijk helemaal voorbij. Zomers en genieten, dat gaat gewoon perfect samen op dit nummer. Natuurlijk ken je dit nog. Hier is Kajanin in de zomer van je leven met Wale Watu.

0: naar het zuiden van Europa trekken, naar Frankrijk of naar Spanje. Ik zou het niet doen. Dan kan je maar beter kiezen voor een staycation. Zoals lekker lang ontbijten. En om 10 uur bijvoorbeeld je verplaatsen buitenhuis naar het terras. Misschien nog een beetje vroeg voor het aperitief, maar een frisdrankje, dat kan er zeker in.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
4: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app.
1: Dit is de zomer van je leven. Met straks iemand die hoge noten kan halen. Paul da Vinci bij The Rubettes. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 10:00. Nieuws met Bart.
2: Goedemorgen. Er komen 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen en Brussel. Onder meer in Oostkamp, Deinze, Zaventem en Mol. Dat maakt de welzijnsminister Genee bekend. Het gaat om plaatsen waar hulpverleners luisteren naar jongeren die het wat moeilijker hebben. Ze kunnen ook over hun problemen praten met leeftijdsgenoten en andere begeleiders. En als het nodig is, krijgen jongeren daar ook de juiste en gespecialiseerde hulp. Om te vermijden dat problemen escaleren, zegt Vlaams welzijnsminister Genee. In Bangkok, de hoofdstad van Thailand, is het niet duidelijk of er toeristen gewond of omgekomen zijn bij de brand in een bar. De Thaise premier bevestigt wel dat zeker 27 mensen stierven in de vuurzee. Op beelden zag je hoe de vlammen uit de bar sloegen en mensen in paniek naar buiten renden. Politie onderzoekt uiteraard de oorzaak van die brand. Bangkok blijft een van de populairste vakantieplekken in Zuidoost-Azië. Dan nog voetbal. Club Brugge heeft een grote vis binnengehaald als nieuwe doelman, ook al is die al 37. Niemand minder dan Jan Sommer, de ervaren Zwitserse international, die volgt Simon Mignolet op. Sommer heeft bakken ervaring, speelde onder meer bij Inter Milaan, Bayern München en Borussia Mönchengladbach. Hij komt transfervrij naar Brugge. De club hoopt zo ook komend seizoen mee te strijden voor de titel, de beker en het Europees voetbal. Bijna de hele week genieten we van stralend zonnig zomerweer. Maximaal tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser met 27, 28 graden. Vanaf donderdagavond stijgt wel de kans op onweersbuien.
1: 18 kilometer file, de vertragingen van 5 minuten en meer. De Antwerpse ring richting Nederland, een half uur erbij, van Antwerpen-West tot Berchem. Op D17 Gent-Sint-Niklaas een kwartier extra, van de Baasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. Plus 7 minuten op de A12 Boom-Antwerpen, van Willerijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland, plus 7 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En 5 minuten erbij op de A12 Boom-Antwerpen, van Aartselaar tot aan het kruispunt Kleidalaan Kontigse Steenweg.
0: Van je leven.
3: Johan Henneman.

0: Elke dag zo CT tegen 10:30, dan gaan we naar de luchthaven van Zaventem, naar Brussels Airport. En daar staat Ellen Petrie ons op te wachten. Dat is voor straks. Nu zet ik even iemand zijn dag op de rails. Fluit je dag in en we gaan naar Grimbergen. Daar woont Patricia. Patricia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Patricia, jij bent eigenlijk net met pensioen, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja.
0: Ja, nog maar enkele maanden dus. En heb je nu tijd te veel of tijd te kort?
1: Tijd te kort.
0: Ja, en naar waar gaat die tijd dan allemaal?
1: Een beetje van alles, dat zal het beter zijn, hè.
0: Ja, je houdt je goed bezig.
1: Ja, ja.
0: Ja, met hobby's.
1: Hobby's, ja, wandelen en van alles.
0: Ja, en ook wel eens op de fiets kruipen, als dat nog gaat.
1: Ja.
0: Zeg, Pat, hoe ziet jouw zomer eruit?
1: Goed.
0: Ja, goed. Je barst van de plannen.
1: Nee, geen plannen.
0: Ja, je gaat nog op vakantie, je gaat nog op reis of niet? Of blijf je thuis?
1: We gaan een keer een dag uitstap doen.
0: Ja, en uitstap af en toe, dat kan plezier doen natuurlijk. Hè? Als het niet te warm is, denk ik er dan altijd bij.
1: Ja,
0: Patricia, jij had graag een classic gehoord uit de 80's.
1: Ja.
0: Welke mag dat zijn voor jou? Ah, ja. Ja, met die maan daar.
1: Ja.
0: Die band, Kajagoogoo. En toe, Charlie, wie komt er nu aan? Zet je radio maar wat luider en geniet ervan, hè. Patricia, een hele fijne vakantie, een hele fijne zomer. Tot later.

0: Bands met zon in hun naam, die hebben altijd een lichte voorkeur op zo'n dagen als vandaag. En zeker in de zomervakantie. Casey and the Sunshine Band, dat is er zo eentje, dat is voor zo.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
2: Richie. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
4: Sleepwalk. Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Elke ochtend worden we op Brussels Airport opgewacht door Ellen Petrie. En die wacht daar ook op mensen, op reizigers, op vliegtuigpassagiers. Dat is voor zometeen. Blijf gewoon bij ons. Please don't go. Anders mis je Santana en nu Tom Jones.

0: met Petri, ook op deze maandagochtend. En is benieuwd, ik ben altijd benieuwd, naar wie ze aan haar microfoon zal rijgen. En tja, ik ken die mens toch ergens van.
1: En wie we hier tegenkomen? Frederik de Gucht, voorzitter van Anders.
2: Ja.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een trolletje, dus heel ver ga je niet.
2: Nee, naar Wenen. Een congres van de Europese Liberalen. Eén keer per jaar dat alle Europese Liberale partijen samenkomen. En dat is dit jaar in Wenen.
1: En doe je dat regelmatig, zo die tripjes?
2: Veel te weinig eigenlijk. We zouden dan meer moeten doen.
1: Maar jij bent de voorzitter, dus jij kunt dat wel wat sturen.
2: Ja, maar wij zijn ook een bedrijf of een partij geworden met minder middelen. Hè. Dus we moeten elke frank twee keer omdraaien. Dus we gaan dat niet te dikwijls doen, maar als we het doen, zal het er bonk op zijn.
1: Voilà. En ga je dan zelf ook nog met je gezin op vakantie deze zomer?
2: Ja, we gaan 2 weken naar Italië. Maar voor de rest niks speciaal gepland.
1: Nou, is Italië het land waar je hart hebt verloren?
2: Ja, daar geen gsm-bereik. Bijna geen wifi. Goed weer, goed eten, goed drinken. Voilà.
1: Ja, geen wifi. Ik hoor dat mensen wel graag zeggen, maar onbewust maakt u dat toch wel een beetje onrustig? Of heb jij daar totaal geen last van?
2: Ik heb daar totaal geen last van. Nee, ik maak me zelden tot nooit zenuwachtig eigenlijk.
1: Dat is wel iets positiefs. Dus alle focus op uw kinderen en uw vrouw?
2: De eerste 3 dagen, ja.
1: Ho?
2: Nee, ik ga graag op vakantie, maar zo na een dag of 3, 4, dan moet ik wel iets doen. Ik kan niet gewoon aan een zwembad liggen, dat is mijn ding niet.
1: Nee, maar ik neem aan dat deelt gezin dan toch wel mee iets gaat bezichtigen. Of pakte jij de fiets en ga jij...
2: Nee, ik zet me meestal ergens onder een parasol of onder... Ja, onder een boom of zo, met een goede boek bij. Een beetje op mijn computer werken. Wat dingen doen waar je normaal geen tijd voor hebt. Dat is zo'n beetje hetgeen dat ik doe op vakantie.
1: Ja, dat geloof ik. En uw kinderen houden die er dan van? Want papa is nu echt helemaal alleen voor ons.
2: Ja, die kunnen ook hun plan trekken ondertussen. Die zijn 4 en 6, dus je moet daar niet constant...
1: Hun plan trekken, 4 en 6, dat is nog klein, hè, Frederik, alleen.
2: Nee. Nu, die kunnen zelf in het zwembad. Ze zwemmen alle 2. Okay. Dus die zijn plezant. Die zijn
1: dus
2: bezig.
1: Dan zit je in het zwembad en je kunt met madame heel een dag weg.
2: Exact.

0: Maar mijn mama en mijn papa zijn daar ook. We pakken ook een babysit mee.
1: Okay.
0: Dus dat is wel plezant.
1: En blijven jullie dan in een huisje of is dat een hotel?
0: Nee, we hebben een huisje in Italië met de familie. Hè. Ja, voilà. Ja. En daar gaan wij naartoe.
1: De hele familie is daar dan of is dat opgesplitst om bij jouw ouders te zijn?
0: Dus één week overlappen dat mijn broer er ook is en ik ook. Twee weken met drie de guchten op één plek, dat is niet aan te raden.
1: Nee?
0: Nee.
1: En waarom niet? Wat gebeurt er dan?
0: Ja, we zijn nogal sterke karakter, hè, dus ja. Dan kan er stevig gediscussieerd worden.
1: Dus als, als gewoon op vakantie zijn, is dat niet zonder risico's allemaal te samen?
0: Nee, zeker en vast niet.
1: Geniet er alvast van.
0: Graag gedaan.
1: Van heel uw trip. En wie weet, zien we elkaar binnenkort hier terug, hè, met de hele familie.
0: Dat is goed.
1: Geniet ervan, hè. Frederik, joe. Nostalgie Plus.

0: Rebe de Bie met Ellen Petrie. Straks weer bij Leen vanaf 3 uur hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Gaan backpacken naar Cambodja met Kim Waat zometeen. Dus kijken naar de weg, 24 kilometer file. Op dit moment de vertragingen van 10 minuten en meer op de E17 Gent-Sint-Niklaas. Plus 12 minuten van Maasmunster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Plus 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op die ring verlies je ook 10 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E40 Veurne-Duinkerke 10 minuten erbij van Adinkerke tot de grens met Frankrijk. Andere vertragingen maximaal 6 minuten.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
2: Nostalgie Plus
3: met Johan Henneman.

0: een cv, zeg. Het is dan ook slecht afgelopen met Mabaker Boney M. Straks, zomer van 1979. Die staat centraal in deze zomer van je leven vandaag.
1: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
3: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.

0: afscheid nemen van een echte revolverheld.
1: De zomer van 1979.
0: En die revolverheld liever, die heet John Wayne. Hij is bekend van actie- en westernfilms. En vooral als western heel erg bekend geworden westernheld. Hij overleed in 11 juni 1979 aan de gevolgen van maagkanker. Hij was 72, geboren in 1907, speelde mee in 250 films. Niet slecht, hè? Wat een carrière trouwens. Bekend van bijvoorbeeld Rio Bravo, van El Dorado, van The Shootist. Dat was zijn laatste film. En hij won ook een Oscar, en dat voor zijn rol van Rooster Coburn. Marshall Rooster Coburn in de film True Grit in 1969. Met in de andere rollen onder andere Glenn Campbell en Robert Duvall. En Ken Dabi. En in die film speelde hij dus de rol van Rooster Coburn, die door een dame, Mattie Ross, wordt gevraagd om wraak te nemen voor de moord op haar vader. En die moordenaar die heet Tom Chaney. True Grit, misschien heb je hem al gezien. Misschien krijg je nog wel de kans. Zeker kijken, is een hele goede film. En dan is er ook muziek uit de zomer van 1979. Een van de disco-hits van ABBA, want ze hadden wel begrepen dat disco, dat daar wel een markt voor was. En normaal laten de heren daar alles, of meestal alles, aan de dames over als het over zang gaat. Maar hier doet Björn actief mee.

Daar zitten zelfs geen leugentjes om, best wel bij. Bij het Spendal Ballet. En ik heb er nog eentje. En dan laat ik Sebastian de Krop op jou los. Die neemt je verder mee in de zomer van je leven vandaag. The Love and Spoonful. Pas bij de zomer, hoor. Hot.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
3: Even bollen.
4: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken?
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Goedemorgen, nieuwe zomerweek is begonnen. Dat voel je en dat hoor je met de mama's en de papa's straks. Maar eerst Ike en Tina Turner.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Het is 11:00, nieuws met Bart van Langenhoven.
13: Goedemorgen. Geen paniek als je je belastingaangifte nog niet hebt ingediend, want Financiën geeft je wat langer tijd tot zondag 19 juli. Komt omdat Tax & Web technische problemen had de voorbije dagen. Mensen konden zich niet aanmelden bij Minfin en Tax & Web. Financiën begrijpt dat ze daarom wat meer tijd moeten geven aan de mensen om hun belastingbrief correct in te vullen en door te sturen. Overheidsdienst neemt ook extra maatregelen om Tax & Web naar de toekomst toe nog stabieler, toegankelijker en betrouwbaarder te maken. Er werken al maar vaker vrijwilligers in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen die gedetineerden helpen om zich opnieuw te integreren in onze maatschappij. Ze waren vorig jaar met iets meer dan 400, blijkt uit cijfers van bevoegd Vlaams minister Demir. De vrijwilligers werken in de gevangenissen vooral rond welzijn en cultuur, meestal een paar keer per week. En dat gebeurt via externe partners of bijvoorbeeld sportclubs. En je zal opnieuw met plezier gaan tanken, want vanaf morgen betaal je iets minder voor diesel en benzine aan de pomp. Diesel daalt met bijna 6 eurocent en kost je maximum 2,04 euro. Benzine 95 komt op 1,88 euro en benzine 98 op 2,02 euro per liter. Dat is toch ruim 2,5 eurocent minder dan voorbije dagen voor die benzine 95 en 98. En bijna de hele week genieten we van stralend zonnig zomerweer en maxima tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser met 27, 28 graden. Vanaf donderdagavond stijgt wel de kans op onweersbuien.
14: De zomer van je leven.
15: Sebastian de Krop.

Je hoeft echt niet naar Californië voor het goede weer. De mama's en de papa's bij Nostalgie Plus met California Dreaming. Ook bij ons is het goed. Ik hoop dat je van het weekend genoten hebt. Ik zeker wel. Zaterdag heb ik de 15e huwelijksverjaardag van een aantal vrienden gevierd. Zondagochtend vroeg kersen gaan plukken bij een boer die zijn domein voor een paar uurtjes openzette om een soort plukdag organiseerde. En de hele lekkere kersen aan een ook nog hele mooie prijs kunnen kopen, dus dat is altijd meegenomen natuurlijk. En gisteren namiddag dan doorgebracht aan het openlucht zwembad en in het frisse water wat verkoeling kunnen zoeken. Ideaal dus qua weekend en de batterijtjes zijn opgeladen voor een nieuwe week in jouw gezelschap met natuurlijk veel zomerse muziek, hier ook bij Nostalgie Plus. Ik heb er straks onder andere eentje klaarstaan van Jimmy Cliff, dat is altijd fijn. Earth, Wind and Fire ook over een paar minuten. Bucks Fizz met Making Your Mind Up. En dit is een Nederlandse one-hit wonder, Joey Dyser.

0: Het is toch mooi hoe die twee stemmen van Philip Bailey en Maurice White hier zo mooi blenden. Beide totaal verschillend, maar samen zo mooi. Het lekker dansbare September van Earth, Wind and Fire. Ik heb nog iets dat je de dansvloer opkrijgt, zonder twijfel. Love Really Hurts Without You van Billy Ocean. Dat is voor Na Cream, Wide Room.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: De zomer van je leven.

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Heb jij zaterdag de Vlaamse top 100 gehoord? Hier bij Nostalgie Plus. Anne van Clouseau stond op 1. En de ene top 100 ligt nog maar net achter ons. Of er wacht al een volgende.
1: De Franse top 100.
0: Ja, morgen is het zover. De 100 grootste hits uit Frankrijk. Naar aanleiding natuurlijk van 14 juillet. Het is morgen de Franse feestdag. En dat vieren we de hele dag met de grootste Franse meezingers in de Franse top 100. Ik begin eraan om 11 uur. Leen neemt het over vanaf 3 uur voor de finale. En ja, de vraag is dan natuurlijk wie en wat zou er op nummer 1 staan in de Franse top 100? Wel, ik denk al vlug aan artiesten als Jacques Dutronc, Il est 5 heures. Paris Seveille of Claude François met Alexandrie, Alexandra. Frans Gall is misschien wel een kanshebber. Ella, Ella. Of iets van Julien Clerc. De keuze is zo uitgebreid. Dus ik ben ervan overtuigd dat het leuk gaat worden. En dat we misschien wel een verrassing krijgen. Helemaal bovenaan die Franse top 100. Breng zeker ook je stem uit. Dat kan je nog heel even. Nog tot 6 uur vanavond. Dus ga naar onze website nostalgie.plus en kies jouw 3 favorieten Franse songs voor die Franse top 100. Ik heb een leuke van Corinne Hermès klaarstaan. Het nummer waarmee de Franse zangeres in 1983 het Eurovisie Songfestival won voor Luxemburg. Jawel, en daar hangt een bijzonder verhaal aan vast. Eigenlijk was het de bedoeling om het nummer in te zenden voor de Franse voorrondes van het Eurovisie Songfestival. Maar ja, de inschrijvingen die waren al afgesloten. En dus besloot Corinne Hermès en haar team om het nummer dan maar aan te bieden aan Luxemburg. Ze mocht er prompt mee naar het Eurovisie Songfestival. En ze won zowaar. Si la vie est un cadeau. Dit is Corinne Hermès.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.

0: Hij heeft een zomer vol concerten, maar België is daar dit keer niet bij. Hij zit vooral in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Rick Astley met Never Gonna Give You Up. Zometeen maakt UB40 het nog een beetje warmer. Een zomerplaat Maybe Tomorrow na Al Stewart.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi.
2: Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: De zomer van je leven.

0: Het is origineel van de Jackson 5, maar UB40 gaf het een zomerse vibe met die leuke reggae sound waar ze thuis in zijn. Maybe Tomorrow. Straks Nielsen, Everybody's Talking en ook muziek van The Beautiful South.
1: De zomer van je leven.
0: Eerst neem ik je mee naar de zomer van 1979, want dat is de zomer waar we de hele dag herinneringen aan ophalen hier bij Nostalgie Plus. De zomer van 1979 is de zomer waarin de film Apocalypse Now uitkwam. Film van Francis Ford Coppola. Onder andere natuurlijk Martin Sheen en Marlon Brando in de hoofdrol. Een film over de Vietnamoorlog die goed was voor 8 Oscar-nominaties, waarvan het er 2 kon verzilveren. Het werd een echte blockbuster, alhoewel de productie van die film niet echt van een leien dakje liep. Heel wat zaken gingen fout. Zo was er onder andere een tyfoon die de decors onder andere verwoesten op de Filipijnen, waar een groot deel van de film opgenomen werd. Zorgt voor een maandenlange vertraging in de productie. Martin Sheen die werd ook door een hartaanval getroffen tijdens de opname. En Francis Ford Coppola zelf die overschreef het budget en de planning van de film enorm, wat toch voor flinke problemen zou zorgen uiteindelijk. Maar eind goed, al goed. De film werd vlot bezocht door de mensen en werd een grote kaskraker. Apocalypse Now, de film van Francis Ford Coppola, kwam uit in de zomer van 1979. En dit is muziek uit die zomer uit Nederland. Golden Earring met Weekend Love.

Everybody's Talking van Nielsen. En daarvoor nog Golden Earring. Ze klonken een beetje anders dan je gewoon bent. Want die gitarist George Kooijmans die zingt op Weekend Love. Verder met The Beautiful South. Ik hoor ze wel graag omwille van de teksten die vaak veel humor en cynisme hebben. Ook hier, waarin ze lachen met de liefdesliedjes. Een nummer geschreven, zogezegd, voor een hele hoop vrouwen. Song for Whoever.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Debameubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: Zometeen zingen de Pointer Sisters over de liefde en over wat een zoen zoal met hen doet. Fire! Your golden years, nostalgie plus. Het is 12 uur, Bart van Langenhoven is er met nieuws.
9: Een goeiemiddag. Geen paniek als je je belastingbrief nog niet hebt ingediend, want Financiën geeft je wat langer tijd tot zondag 19 juli. Komt omdat Tax & Web technische problemen had de voorbije dagen. Mensen konden zich niet aanmelden bij Minfin of Tax & Web. Financiën begrijpt dat ze daar nog wat meer tijd moet geven aan de mensen om hun belastingbrief correct in te vullen en door te sturen. De overheidsdienst neemt ook extra maatregelen om Tax & Web naar de toekomst toe nog stabieler, toegankelijker en betrouwbaarder te maken. Vanaf morgen betaal je iets minder voor diesel en benzine aan de pomp. Diesel daalt met bijna 6 eurocenten, kost je maximum 2,04 euro. Benzine 95 komt op 1,88 euro en benzine 98 op 2,02 euro per liter. Dat is toch ruim 2,5 eurocent minder dan de voorbije dagen voor benzine 95 en 98. De Franse binnenlandminister zegt dat de brand in het bos van Fontainebleau op 60 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Parijs waarschijnlijk is aangestoken. In een straal van 1 kilometer vonden de hulpdiensten zo'n 10 brandhaarden. Het vuur verwoestte zeker 800 hectare natuur en de brandweer zal zeker nog dagen, misschien wel enkele weken moeten blussen en nablussen om alle vlammen te stoppen. Brand brak gisteren in de namiddag uit in het departement Seine-et-Marne langs de bekende autoroute du Soleil. Dan nog wielrennen. Quickstep stopt vanaf volgend jaar als naam en belangrijkste sponsor van de ploeg Soudal Quickstep, met onder meer Tim Herlier en Jasper Stuyven. Er is ook al een nieuwe naamsponsor. Safety Jogger neemt die plaats in. Een internationaal merk is dat voor werkkleding en veiligheidsschoenen. De naam Quickstep blijft wel op de wielertruitjes staan, bevestigt de West-Vlaamse parket-, laminaat- en vinylfabrikant. Bijna de hele week genieten we nog van stralend zonnig zomerweer en maximaal tot 34 graden. Aan zee is het wat frisser met 27, 28 graden. In de namiddag hangen er wel wat hoge sluierwolken elke dag. Vanaf donderdagavond dan stijgt ook de kans op onweersbuien, vooral dan in het centrum en in de Ardennen.
10: De zomer van je leven.
11: Sebastian de Krop.

The Birds, bij Nostalgie Plus met Turn, Turn, Turn. Ik heb zaterdag de 15e huwelijksverjaardag van vrienden gevierd. Ik was uitgenodigd op een toch wel heel mooi tuinfeest. Het was echt leuk, goed gezelschap. Lekker eten met pizza's die door een cateraar ter plaatse in een houtoven gebakken werden. En een leuke omgeving, echt zo'n mooie groene tuin, versierd met veel lichtjes. Het was gezellig, alleen de muggen... Ja, die vond ik wat minder. Mijn benen en armen die zitten vol met muggenbeten. Maar ja, dat hoort er ook bij, denk ik. Hè. Dat is ja de zomer voor een stuk ook hier bij ons in Vlaanderen. Ik neem je straks mee naar een ander tuinfeest. Een muzikaal. Dat van de IJslandse groep Mezzo Forte. Eerst Fleetwood Mac. Dit is Dance Stop.

0: Er waren wel meer bands en artiesten die begin 80's kozen voor dit soort muziek. Instrumentale jazz, funk. Leuk, met die blazers maak het meteen heel vrolijk. Garden Party van Mezzo Forte. Het is 12 uur geweest en dan komt Michel Follet even langs met de favoriete zomerhit. Dat is voor na The Emotions, Best of My Love. En ook Cliff Richard.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: De zomer van je leven.

0: is het nummer waarmee zijn carrière begon. Cliff Richard met The Drifters, Living Doll. Een nieuwe week en ook Michel Follet is op post. De hele zomer stelt hij jou tussen 12 en 1 een van zijn favoriete zomersongs voor. En het valt op na twee weken dat dat vaak iets Franstalig is. Ook vandaag.
1: Follet en vacances.
2: Prettige middag. Met het oog op de Franse top 100 morgen hier bij Nostalgie Plus. Een op en top Fransman, geliefd als zanger en als acteur. Bourvil.

André Raimbourg, beter bekend als Boer Vildus. In één serieuze film wordt hij op de eindgeneriek als André Bourville aangekondigd. Bourville is de naam van het dorpje in Normandië waar hij zijn kindertijd doorbracht. En die eerde hem daar nu, want Bourville overleed erg jong, 57 jaar, aan de ziekte van kaler. Hij blijft vooral bekend van beroemde komische films met Louis de Funès, Le Cornillo en natuurlijk vooral La Grande Vadrouille, ook nog Le Cerveau en La Cuisine au Beurre met Fernandel. Maar hij speelde ook ernstige rollen. Naast acteur was hij cabaretier, hij nam zo'n 300 liedjes op. Hij was geen grote zanger, Bourville, dat wist hij zelf ook al wel. Maar zijn wat guitige manier van zingen vertederde heel Frankrijk. Bourville, hij wordt er nog altijd op de handen gedragen. In de Franse top 100 zal hij wellicht niet staan. Daarom draai ik het nu met veel liefde Salade de Fruits.

Het is ideaal voor op een warme zomerdag als vandaag een salade de fruits zelf gemaakt met wat aardbeidjes, appel, kiwi, appelsien, ik noem maar op. Ik heb er eerlijk gezegd al zin in. Dit was de salade de fruits van Bourville, de zomersong die collega Michel Follet vandaag voorstelde. Verder met Barbara Streisand, Woman in Love, en dit is al Queen.

0: Barbara Streisand met het nummer dat Barry en Robin Gibb van de Bee Gees voor haar schreven. Want ja, sinds het succes van Saturday Night Fever en de soundtrack die zij maakte, werden de broers Gibb door veel andere artiesten ook gevraagd om voor hen muziek te schrijven. Zo ook Barbara Streisand. Het werd haar grootste hit, Woman in Love. Zometeen heb ik een spoedcursus Spaans voor je. Misschien wel interessant als je nog op vakantie trekt richting Spanje. Een belangrijk woord is quiero. Ik hou van je. Julio Iglesias, zometeen.
1: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. De zomer van je leven.

One Fine Day, de chiffons bij Nostalgie Plus. En je zat in Spanje met Julio Iglesias Quiero. Spanje is ook het land van het stierenvechten. Hè, met de matador, met zijn rood doek, die de stier probeert zot te maken. Wel, Garland Jeffries, die zingt over een matador. Die is een nummer dat ze trouwens bijna niet gekend hadden. Want de platenmaatschappij die wou het eerst niet uitbrengen. Tot Gene Simmons van Kiss hen weet te overtuigen om dat uiteindelijk toch maar te doen. En maar een geluk, want het zou een groot succes worden. Matador, Garland Jeffries nu. En daarna ook eentje van Phil Collins, A Groovy Kind of Love.

0: Phil Collins, a groovy kind of love.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag zoomen we in op de zomer van 1979. Als jij persoonlijke herinneringen of verhalen hebt bij die zomer, hoor ik het graag. Je mag die altijd laten weten in een bericht op nostalgie.plus of in een WhatsApp naar het nummer 0477-900-800. De zomer van 1979 is de zomer waarin onder andere Sony ook wel de wereld veroverde met de eerste Walkman. Weet je nog, de draagbare cassettespeler met hoofdtelefoon? Ik had als kind er in de die ze ook zo eentje. Een gele, dat weet ik nog. En ik moest die delen met mijn broer. Het was vaak een discussie wie wanneer die Walkman mocht gebruiken. Of dan was het eindelijk aan mij en was de batterij leeg. En dan was het zoeken waar er nog ergens één lag. Wat een tijd toch. 1 juli 1979 werd de allereerste Walkman verkocht in Japan. En wij moesten nog een paar maanden langer wachten. Tot in 1980 voor het ook bij ons in de winkels kwam. Maar het was een heel leuk hebben dingetje, hè? Want op die manier kon je eigenlijk voor het eerst je muziek meenemen. Overal en altijd, waar je ook was, op de fiets, in de trein of al wandelend, zeg maar. Je had je muziek bij je en dat was iets uniek dat we dus hebben leren kennen in de zomer van 1971. En als jij er ook ooit een had, een Walkman, dan heb je misschien wel naar dit geluisterd. Een hit uit de zomer van 1979. Sweet Lou Louise van Iron Horse.

0: Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Goedemiddag, ik neem je zometeen mee naar Rio met de dames van de Maywood. En ook Joe Dolan staat klaar.
6: Your golden years, nostalgie plus.
5: 1 uur, het nieuws met Fraukje Kaljon.
7: Goedemiddag. De toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts verliepen dit jaar vlekkeloos. Zo'n 1880 studenten kunnen in september starten met de opleiding arts. Voor tandarts gaat het om 280 studenten en voor dierenarts om 240. Na de omstreden editie vorig jaar werd begin juli gekozen voor examens met papier en pen. En dat heeft duidelijk gewerkt, zeggen de examencommissie en onderwijsminister Demir. 6 deelnemers werden vandaag toch nog uitgesloten van het examen, omdat ze hun gsm of smartwatch gebruikte. In Maasmechelen in Limburg is al zo'n 8 hectare natuur verwoest bij een brand in de Mechelse Heide. Dat is een deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. Gisteravond brak er brand uit. Het vuur leek vanmorgen onder controle, maar intussen waren er nieuwe opflakkeringen. De brandweer zal zeker nog een hele dag ter plaatse blijven om na te blussen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En de brand in het bos van Fontainebleau in Frankrijk is waarschijnlijk aangestoken. Dat zegt de Franse binnenlandminister. In een straal van 1 kilometer vonden de hulpdiensten zo'n 10 brandhaarden. Het vuur verwoestte zeker 800 hectare natuur. En de brandweer zal zeker nog dagen, misschien wel weken, moeten blussen en nablussen. 2 blusvliegtuigen scheppen nu ook water uit de Seine om het vuur te bestrijden. Het gaat om de ergste brand in de regio Île-de-France. Stilaan verschijnen er meer wolken en zomerse maxima tot 32 graden. Aan zee een pak frisser rond 23 graden. Morgen blijft het warm en zonnig tussen 27 graden aan zee en 33 graden elders. Woensdag begint bewolkt, daarna weer volop zon tot 33 graden. En vanaf donderdag komen er opnieuw donderwolken op ons af.
8: De zomer van je leven.
9: Sebastian de Krop.

De zusjes Maywood, ze hadden een paar hits die zijn blijven hangen. Late at Night, bijvoorbeeld ook in dit, hè, natuurlijk. Rio van Maywood. En zo zaten we even in Rio de Janeiro, de stad van carnaval en het mooie weer. Alhoewel, het is bij ons eigenlijk veel beter. Rio vandaag 20 graden en regen. België vandaag meer dan 30 graden en veel zon. Als je kan, geniet er ook van. Zoek ergens een plekje in de schaduw op, want dat is vaak nog beter dan binnen in die warmte. En geniet intussen mee van mijn muziek. Met Roberta Flack, Killing Me Softly.

0: uit de musical Hair, The End 60s, op Broadway al heel succesvol was. En daarna tot bij ons kwam de Nederlandse band Zen. Het is maandag namiddag. Leuk dat je aan de nieuwe week begonnen bent met Nostalgie Plus, met Leen straks vanaf 3 uur. En ik hou je intussen gezelschap met datgene waar ik en wij allemaal hier bij Nostalgie voor staan. I love music. Music zit in ons DNA. En dat hoor je zo met The OJ's en ook Supertramp staat klaar.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Luister naar Nostalgie 80's.

0: Meezingen, je kon op de voorbije minuten met de Supertramp, It's Raining Again, straks Hot Chocolate, You Sexy Thing. En ik neem je nog eens mee naar het Eurovisie Songfestival met Tijin.
1: De Franse top 100.
0: Als jij groot geworden bent met de Franse tv en Franse muziek, dan heb je morgen een extra reden om Nostalgie Plus te luisteren. Want morgen vieren we de Franse Nationale Feestdag met de Franse top 100. De 100 grootste Franstalige classics van bij onze zuiderburen. En jij kan die mee bepalen, mee kiezen. Een top 3 kan jij doorsturen via onze website nostalgie.plus. Doe dat zeker ook. Luisteraar Willy, die heeft dat ook al gedaan en stuurt mij een bericht.

nostalgie.plus. Jacques Dutronc zal ook wel zijn plaats hebben in de lijst met Il est 5 heures, Paris se veille. Maar hopelijk is er ook ruimte voor meer van zijn nummers. Playboy bijvoorbeeld, of dit, J'aime les filles. J'aime les filles.

0: Dingedang van Teach-In. Ze wonnen voor Nederland het Eurovisie Songfestival in 1975 in Zweden. Het jaar na de overwinning van ABBA. En ja, muzikaal doet het daar wel wat aan denken, vind ik. Dingedang. Vandaag hebben we het in de zomer van je leven over de zomer van 1979. En weet je nog wie dat jaar het tennistoernooi van Wimbledon won? Ik heb het er straks over na Moments and Whatnots, Girls en ook een favoriet van Paul Simon, Come Back and Stay.
1: Sleep World, uw slaaphout ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: De zomer van je leven. Los

0: Moments and Whatnot met Girls. Straks dat mooie Ponte-account daar nog eens van José Feliciano.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst neem ik je mee naar de zomer van 1979. Want daar focussen we vandaag op in de zomer van je leven. De zomer van 1979 is de zomer waarin Björn Borg het Grand Slam tennis-toernooi Wimbledon won. Nog maar eens won, moet ik eigenlijk zeggen. Want het was voor het vierde jaar op rij dat Björn Borg de beste was. Hij versloeg in de finale de Amerikaan Roscoe Tanner in 5 sets. Nadat hij in de halve finale al een andere Amerikaan en drievoudige Wimbledon-winnaar Jimmy Connors naar huis stuurde. Björn Borg wist, of won voor de vierde keer dus op rij Wimbledon. En was op die manier toch wel een icoon in het tennis. De eerste die daarin slaagde. En hij was qua persoonlijkheid ook helemaal anders dan bijvoorbeeld John McEnroe, die bekend stond om zijn temperament en zijn woede aanvallen. Nee, hij was kalm, heel positief ook in zijn werkhouding en heel rustig ook gewoon puur op de baan. Kreeg daarom ook de bijnaam de Iceman, maar het heeft hem alvast veel successen opgeleverd. Bij de vrouwen was Martina Navratilova de beste. Zij won voor de tweede keer op rij en zou uiteindelijk maar liefst 9 keer de beste worden op Wimbledon. Muziek uit die zomer van 1979 met de Boomtown Rats nu. I Don't Like Mondays.

is een man van alle seizoenen, als je er even goed over nadenkt. Want hij had een kersthit met Feliz Navidad. En dit scoorde hij dan weer in de zomer. Ponte a cantar José Feliciano. En ja, dat is iets wat niet iedereen kan zeggen, denk ik. Hè. Zometeen nog eens de synthesizers van OMD, Enola Gay. De Four Tops ook. En dit is al Crystal Gale.

0: Meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Straks mag je meerijden met Sniff and the Tears, hopelijk in een gekoelde wagen met deze temperaturen. Eerst Dolly Parton en ook John Lennon. Your golden years. Het is 2 uur, Bart van Langenozen, OVC met nieuws.
4: Goedemiddag. Op een scoutkamp in Vierenval in de provincie Namen is een Vlaamse scout ernstig gewond geraakt na een val van 7 meter hoge brug. De jongeman wilde in een rivier springen, maar belandde op de oever. Volgens Sud-Info bleef hij wel bij bewustzijn. Hij ligt in het ziekenhuis en stelt het intussen goed. Het scoutkamp gaat gewoon verder. Zo'n 1880 studenten starten in september met de opleiding arts. Voor tandarts gaat het om 280 studenten en voor dierenarts om 240. Ze scoorden het best op de toelatingsproef begin deze maand. Na de omstreden editie vorig jaar verliep het examen dit keer vlekkeloos, zegt de examencommissie. Studenten moesten het examen opnieuw met pen en papier maken. 6 deelnemers werden toch nog uitgesloten omdat ze een gsm of smartwatch gebruikten. En Marius Burg-Heupi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis verlaten en met een enkel band thuis zitten. Dat heeft een rechtbank in Oslo beslist. Heupi werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en geweld. Hij had wel al meerdere keren om een enkel band gevraagd om zijn zieke moeder te bezoeken. Maar het werd altijd geweigerd. Heupi ging in beroep tegen zijn veroordeling, dus zijn straf is ook nog onzeker. En ook het Openbaar Ministerie ging in beroep, maar dan tegen zijn enkel band. Nog een hele week kan je genieten van stralend zomerweer met maxima tot 33 graden. Heb je toch liever wat verkoeling, dan ga je best naar onze kust. Daar is het wat frisser met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Vanaf donderdag komen er dan opnieuw donderwolken op ons af.
5: De zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.

0: Nostalgie Plus.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen.

Meesterprikkenbeen van Boudewijn de Groot en Ellie Niemann. En daarvoor ja, Dolly Parton. Trouwens, heb je het al gehoord? Ze krijgt haar eigen Broadway musical. Want vanaf december kan je gaan kijken naar Dolly, a true original musical. En achter de schermen is ze momenteel volop bezig die musical mee vorm te geven. Want er is natuurlijk niemand die zo goed weet hoe je het verhaal van haar carrière moet brengen. Dolly Parton. Ik heb straks Sniffin' the Tears met Driver's Seat. Michael Jackson, ook met de classic, waarin zijn typische gilletjes zo hard in opvallen. En dit is al Imagine van John Lennon en de Plastic Ono Band.

0: Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Als je het veel te warm vindt in huis, kan je altijd Michael gaan kijken. De film over zijn leven, gezellig in een frisse cinemazaal. Dat lijkt me eerlijk gezegd nog wel wat hoor. Ik zou er geld voor geven om s'avonds naar de film te gaan en nadien meteen daar te mogen blijven slapen. Lekker in de koelte, in plaats van de 26 of 27 graden bij mij thuis. Straks Brian Ferry met Roxy Music. Die hebben andere avondplannen. Dance Away. En ook Scott McKenzie met San Francisco.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.

Bryan Ferry, hij combineerde zijn solo-carrière en Roxy Music moeiteloos. Deze Dance Away had hij eigenlijk voor zichzelf geschreven, maar haalde de soloplaat niet en dus werd het opgevist voor bij Roxy Music Dance Away. Het is vandaag een rustdag in de Ronde van Frankrijk. De renners mogen even bekomen na een al pittige eerste week met een paar stevige bergritten in de Pyreneeën. Vandaag mogen de renners dus rusten, alhoewel dat niet meteen wil zeggen dat ze een hele dag niks doen en gewoon op bed leggen. Nee, dat is vaak een beetje losrijden, een paar massages en interviews natuurlijk ook, want dat hoort er ook bij tegenwoordig. Maar toch, het is iets anders dan 200 kilometer op een fiets bij 30 graden of meer. Een rustdag in de koers dus en een rustmoment nu ook in de muziek. En daar zorgt Grace Jones heel graag voor met deze I've Seen That Face Before. Straks ook Errol Dunkley, OK Fred en eentje van Vicky Leandros. Après toi, na dus Grace Jones.

0: Après toi van Vicky Leandros. Als je wat in het slaap aan het dommelen bent in de zon. De nek krijgt je wakker met My Sharona. Lara Branigan straks ook. En een ideetje voor onze zomertop 500. En dat is Puerto Rico van Vaya con Dios.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Ze had eerst een hit met Gloria en toen een jaar of twee later dacht ik, kwam dit, Laura Branigan met Self Control.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag nemen we jou bij Nostalgie Plus mee naar de zomer van 1979. Dat doen we met ieder uur muziek uit die zomer. Maar natuurlijk ook met verhalen en herinneringen. 1979 is het topjaar van de disco. En dat was er ook aan te zien in de zomer van 1979. Over de hele wereld werden de hitlijsten gedomineerd door disco. Met een opmerkelijk record in de Amerikaanse hitparade. Want daar stond op 21 juli 1979. De top 10 bijna volledig uit disco-muziek. 7 van de 10 songs waren disco-nummers met de 2 keer Donna Summer in de top 3. Hot Stuff op 3 en Bad Girls op 1. Ring My Bell van Anita Ward stond op 2. En verder had je bijvoorbeeld ook Good Times van Chic en Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire met The Emotions. 7 keer dus disco in de top 10. Nooit eerder was zo'n opmerkelijk record gevestigd dat één en dezelfde stijl zo vaak vertegenwoordigd was. Ik heb er ook eentje klaarstaan, een disco-nummer uit de zomer van 1979. Dat is Go West van Village People.

ambiance, iedere keer opnieuw met de muziek van Village People, Go West. Morgen vanaf 11 uur de Franse top 100, hier bij Nostalgie Plus. Graag tot dan, zometeen is het aan Leen. Ook zij zorgt voor de zomerse vibes in de zomer van je leven. Ik heb eerst nog een mooie van Vaya con Dios, Puerto Rico. En er is Herman's Hermits, No Milk Today.

0: Bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken?
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: De Franse top 100 hier op Nostalgie Plus. ABBA bereidt ons zo meteen voor op hun manier met een Franse titel.
8: Your golden years. Nostalgie Plus.
7: Het nieuws van 3 uur krijgen we van Frauke Kallion. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De Duitse autofabrikant Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 jobs. Dat bevestigt de topman in een interne brief aan het personeel. Het bedrijf zit al een tijdje in moeilijkheden. Het maakt op dit moment 20% meer kosten dan andere autofabrikanten. Eerder verdwenen ook al 50.000 jobs binnen de groep, waar ook Porsche en Audi onder vallen. Er zouden voorlopig geen fabrieken sluiten, maar de vakbond zegt intussen dat ze opnieuw zullen staken. Volkswagen telt wereldwijd ongeveer 650.000 werknemers. Het treinverkeer in de regio rond Parijs is opnieuw stilgelegd, want er is een nieuwe brand uitgebroken tussen Hyères en Tonnerre. Dat meldt de Franse spoorwegmaatschappij. En dat voelen treinreizigers fors. De vertragingen lopen intussen op tot bijna 4 uur. Het vuur brak uit vlakbij een spoorlijn van de hoge snelheidslijn. Een TGV staat daardoor stil, dichtbij Fontainebleau. Het vuur verwoestte daar al zeker 800 hectare natuur. De brandweer zal nog dagen, misschien zelfs weken, moeten blussen en nablussen. Rode duivel Yuri Tillemans staat op het punt een toptransfer te maken. Volgens het Engelse persagentschap PA trekt hij naar Manchester United en is de deal bijna rond. Tillemans heeft op dit moment nog een contract lopen tot 2028 bij zijn club Aston Villa. Maar die zou hem nu aan United verkopen voor zo'n €41 miljoen. Tillemans zou dan samenspelen met doelman Senne Lammers. Nog een hele week kan je genieten van stralend zomerweer met maxima tot 33 graden. Heb je toch liever wat verkoeling, dan ga je best naar onze kust. Daar is het wat frisser met temperaturen tussen 23 en 27 graden. Vanaf donderdag komen er dan opnieuw donderwolken op ons af.
7: Nog maar 2 problemen te melden. Op de E313 Randst-Antwerpen verlies je een kwartier van Randst tot Antwerpen-Oost. En op de E19 Brussel-Antwerpen 10 minuten van Mechelen-Zuid tot in Rumst.
10: De zomer van je leven.
11: Leen de Marais.

Evou nog een goal scoren, riepen vrijdag met z'n allen naar die rode duivels. Maar ze wilden wel natuurlijk, maar het heeft niet mogen zijn. Het is jammer, maar het is ook mooi geweest. We kunnen weer verder met ons leven. Met hydrateren, met smeren en van schaduw naar schaduw sluipen. Ik was afgelopen weekend in Oostende. Ik ben vanmorgen teruggekomen, rechtstreeks naar hier. Er was ontzettend veel wind het hele weekend. Maar dat was zo welkom, die sauna van het binnenland. Ik zal er weer aan gewoon moeten worden. Ik heb verkoelende muziek voorzien van Don McLean. Zometeen Faith ook, van George Michael. En hier is wat import uit Jamaica van Barry Biggs. Welkom bij No.

Een ode aan de muziekhelden door Don McLean. Madonna waagde er zich ook ooit aan dat nummer. Verdienstelijk, verdienstelijk. Maar zoals zoveel het geval is, gaat er niks boven het origineel natuurlijk. En in dit geval het geniale origineel. We snakken ernaar, denk ik toch. Zowat regendruppels op onze kop.

0: ineens wordt het zo'n klein beetje stortregen, hè? Bij BJ Thomas en Raindrops Keep Falling on My Head. Zometeen een George Michael. Een van de tofste vind ik Faith.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
2: Voor wie de komende dagen met het vliegtuig vertrekt op vakantie vanuit Zaventem, geef ik je een raad. Je doet ermee wat je wil, maar het kan misschien wel leuk zijn. Kijk uit naar onze Ellen, Ellen Petrie, en ga haar gerust opzoeken. Mocht je haar zien, want Ellen is bijzonder nieuwsgierig. Zeker als je een leuk reisverhaal hebt. Daar is ze natuurlijk elke dag naar op zoek voor Nostalgie Plus. Vertrekkende reisverhalen, aankomende reisverhalen. En zometeen treffen we haar in de vertrekhal van onze nationale luchthaven. Eerst nog even de baby's.

0: met Petri.
1: Ik moet eerlijk bekennen, ik ben zelf geen al te enthousiaste vlieger, maar ik vind het wel tof om de verhalen te horen van mensen die vertrekken, nieuwsgierig waar ze heen gaan bijvoorbeeld en met wie. Ellen Petri, in wiens gezelschap vertoef jij vandaag?
2: Goedemiddag. Ik zie een mama, denk ik, met twee kinderen.
3: Ja.
2: Naar waar gaan jullie?
3: Naar Hurghada.
2: Zijn jullie daar al geweest? Jij bent?
4: Alex.
2: Alex.
4: Al meerdere keren, ja.
2: Ja, en waarom altijd naar daar, naar Egypte?
4: Dat duiken. Dat duiken. Oeh, ja, het duiken. Is daar echt prachtig. Temperaturen perfect. Dus.
2: Oh, dat moet wel zijn.
4: Ja, ja, echt prachtig.
2: En is dat duiken iets dat je hier geleerd hebt? Of is dat daar dat je...
4: Hier hebben we onze eerste proeven gedaan. En dan zijn we dat daar echt deftig beginnen doen. En al onze diploma's.
2: En doe je dat met de hele familie?
4: Ja. Mijn zus kan helaas niet. Ze heeft een gat in haar trommelvlies.
2: Oei.
4: Dus ze gaan niet kunnen, maar normaal gezien doen we dat allemaal samen.
2: Ik ben zo iemand die zich heeft beperkt tot het snorkelen.
4: Ja, dat is ook gewoon mooi hoor. Ja, dus je ziet heel veel.
2: Maar vertel eens, wat doet dat? Je bent onder water. Hoe voelde jij je daar?
4: Je bent gewoon anders. Je zit in een andere wereld. Je zit zo, ja, je hoort niks, je let op niks. Je kijkt gewoon naar de visjes en je ademt. Dat is het.
2: En dan de paniqueur in mij. Wat als je een haai ziet?
4: Die zijn echt nog lief, hoor. Je zou dat niet denken, maar er zijn echt andere vis waar je beter voor moet uitkijken.
2: Wat?
4: Ja, ja, ja. Dat is echt de laatste vis waar je voor moet uitkijken.
2: Nee, dit is geloof ik niet.
4: Jawel, jawel, jawel. Je hebt een triggerfish. Ik weet niet of je dat kent.
2: Nee.
4: Dus als die in hun vroedseizoen zitten, dan komen die achteraan en die hebben echt tanden van groter dan die van ons. En dan happen die gewoon uit je benen.
2: Damn, jong.
4: Ja, en triggerfish.
2: En oké, okay. Je zit daar dan onder water, ja. De heel, hè. Wat dan? Wat gebeurt er? Als dat naar u komt, wat ga je doen?
4: Niks. Ja, dan moet je gewoon wegzwemmen.
2: Gewoon wegzwemmen?
4: Gewoon wegzwemmen. Je kunt niks anders doen.
2: En is dat jou al overkomen?
4: Nee, ik heb al heel veel video's online gezien. Echt grappig. Maar ik wil niet dat het bij mij gebeurt.
2: Jij weet in jezelf van, oké, dat is zo mooi onder water. Neem je dan ook foto's? Of?
4: Ja. Mijn moeder met haar gsm. Ze heeft een bakster waarmee dat ze onder water kan gaan. We hebben al video's, films, alles. En dan ja, maak ik ook selfies onder water, echt grappig. Dus ja, echt tof. Echt om aan te raden.
2: Oh, top. Geniet van al de onderwaterdingen. Ik hoop dat je boven water ook nog
4: zeker,
2: misschien een heel toffe madame tegenkomt.
4: Ja, we zullen zien. Ik heb wel een vriendin nu, dus.
2: Ah ja. Ja, ja. Oké, okay, blijf dan maar gewoon zitten onder water. Perfect. Geniet ervan, hè.
4: Dankjewel,
2: jullie ook.

0: een beetje zijn signatuur song, denk ik, samen met No Woman, No Cry, Iron Lion, Zion, Bob Marley en zijn Wailers.
1: De Franse top 100.
0: Morgen is het de 14 juillet. De Fransen zijn sowieso al zot van hun nationale feestdag. En dan spelen ze morgen ook nog eens de halve finale tegen Spanje op de Wereldbeker. Dat land gaat gek worden morgen. En dan doen wij er morgen ook nog eens een top 100 bij, vol Franse klassiekers. Ja, wordt dolle pret, hè. Een top 100 waar jij nog altijd de hand in hebt, nog altijd. Want je kan nog een dikke 2 uur stemmen op jouw favorieten op onze nostalgie.plus-site. Past Jeanne Manson daar ook in met Avant de nous dire adieu? Aan jou de keuze.

Ik word lichtjes aan de oren getrokken door luisteraar Geert, die zegt: de naam van deze madame wordt niet op zijn Frans, maar wel op zijn Engels uitgesproken. Dus Jean Manson. Maar hij schrijft Jean Manson, enfin Jean Manson. Luister Geert, ik weet het niet. Ik ga je op je woord geloven. Eens even kijken. Op de E17 Gent-Sint-Niklaas verlies je 10 minuten van Waasmünster tot Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 Brussel-Antwerpen ook 10 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. En op de E313 Rans-Antwerpen ook 10 minuten verlies van Rans tot Antwerpen-Oost.

0: misschien een klein beetje cheesy als iemand dat voor je zingt, want dan krijg je toch knikkende knieën van. En bovendien, in mijn denkbeeldige lijst van schone liedjes prijkt dat zeer, zeer hoog. Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Zometeen de allergrootste hit van Simple Minds.
1: Elektrisch op vakantie?

0: klimaatervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: Een van de tofste 3 degrees vind ik zelf Giving Up, Giving In. Tot zo goed als 10 minuten voor 4 uur.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag worden we een paar keer terug gecatapulteerd naar het jaar 1979. Dat is een jaar dat een revolutionaire omwenteling teweeg bracht in het Midden-Oosten. En dat mag je echt letterlijk opvatten, want het was het jaar dat de Sja-vlucht en het revolutionaire regime onder leiding van Ayatollah Khomeini wordt geïnstalleerd. Het is ook het jaar van een nieuwe James Bond-film, de vierde met Roger Moore, Moonraker, waarin de Bond-hype meesurft op de Star Wars-hype. Een goede Bondfilm ook, hè? Moonraker. En het jaar dat de toenmalige vriend van Ricky Lee Jones, Tom Waits was dat toen, haar vertelt dat een vriend van hen verliefd was met de woorden Chucky's in love. Meer had ze niet nodig om een wereldhit te bedenken.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
9: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
10: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
9: Echt?
10: Echt waar?
8: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
11: Het is mijn leven en gelieve u er niet mee te bemoeien, maar dan in een liedje gezongen door Billy Joel, zometeen. Your golden years, nostalgie plus. Het is bijna 4 uur, het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Code oranje geldt voor het risico op natuurbranden in Vlaanderen. Het gaat vanaf nu in alle provincies, dat meldt Vlaams omgevingsminister Jo Broens. Het is de afgelopen dagen erg droog en warm en dat leidde op verschillende plaatsen al tot kleine brandjes. Onder meer in de Mechelse Heide in Limburg en de duinen aan de kust in Wenduinen. Code oranje betekent dat je niet mag roken of vuur maken in bossen en natuurgebieden. Het agentschap Natuur en Bos vraagt om waakzaam te zijn. Als je ergens rook of vuur ziet, meld dat dan op het noodnummer 112. De Duitse autofabrikant Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 jobs. Dat bevestigt de topman in een interne brief aan het personeel. Het bedrijf zit al een tijdje in moeilijkheden. Het maakt op dit moment 20% meer kosten dan andere autofabrikanten. Eerder verdwenen ook al 50.000 jobs binnen de groep waar ook Porsche en Audi onder vallen. Er zouden voorlopig geen fabrieken sluiten, maar de vakbond zegt intussen dat ze opnieuw zullen staken. Volkswagen telt wereldwijd ongeveer 650.000 werknemers. En de biografische film Michael over het leven van Michael Jackson heeft een wereldwijd record gevestigd. De film bracht meer dan 1 miljoen dollar of zo'n 875 miljoen euro op. Dat is een buitengewone mijlpaal voor een biografische film. Het ging in april in première en had al meteen een succesvol openingsweekend. Onlangs verbrak Michael ook het record van Oppenheimer. Dat is een film uit 2023, geregistreerd door Christopher Nolan. Deze namiddag en vanavond meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. In de meeste regio's geldt code geel voor de hitte. Behalve aan de kust, daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden.
11: Dat is waar. Nog één probleem. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 10 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Sta je elders wat aan te schuiven, dan is dat niet meer dan 7 minuten.
13: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Jewel in My Life. Morgen is er een hitlijst hier bij Nostalgie Plus. Het zijn niet alleen de Fransen die op 14 juli plezier mogen hebben. Ook wij willen mee profiteren met een Franse top 100. Dus geen film aan Wout morgen, maar aangezien er deze week een fenomenale film uitkomt in de cinemazalen, heb ik hem gevraagd om vandaag langs te komen. Zometeen hier.

0: Man, Wout.
1: Het is nog maar maandag, ik weet het. Maar morgen hebben wij hier bij Nostalgie Plus de 14 juillet. Die gaan we vieren.
2: Het is bijna verjaardag.
1: Nee.
2: Ja, jawel.
1: Wat een leuke dag om te verjaren.
2: Voilà, absoluut.
1: Gelukkige verjaardag.
2: Dankjewel.
1: Vandaag al.
2: Dankjewel.
1: Het zal de eerste zijn. Dat is ook een keer plezant.
2: En je bent effectief de eerste, ja.
1: Ja. Gelukkige verjaardag, zeg. Wel. Dus morgen een hele dag Franse chansons.
2: Zeker.
1: Voor jou.
2: Voilà, die steken vuurwerk af aan de Eiffeltoren ook elk jaar voor mij.
1: Jou.
2: Zeer sympathiek, vind ik
1: dat. Is dat.
2: Moeten ze niet doen, maar heel sympathiek.
1: Maar als ze dat dan toch hebben, vuurwerk te veel, dan laat ik het mij wel gevallen. Met andere woorden, we gaan vandaag wat filmtips meegeven. Het is te zeggen, ik denk vooral één grote
2: zeker,
1: filmtip.
2: Het is Wout, hè, trouwens, luisteraars. Maar, voor het geval dan mochten we nog niet herkend hebben. Ik ben het.
1: Het is filmman Wout, hè. Maar je hebt een introductie gekregen via de jingle.
2: Dat klopt. Ik dacht, ik zeg het nog even.
1: Dat is zeer goed. Voor alle duidelijkheid, filmman Wout dus in de studio met één grote filmtip.
2: Zeker. De grootste van de zomer, denk ik ook.
1: Vertel eens.
2: Ja, die Odyssey, hè?
1: De Odyssey.
2: De nieuwe Christopher Nolan film. Dus dat is sowieso altijd een event. Meestal ook een zomers event. En dit keer heeft hij zich gewaagd aan een bijna 3 uur durende turf van sowieso een literaire turf. De Odyssee van Homerus. Het klassieke werk van Odysseus die na de oorlog in Troje
1: Begint te zwerven
2: omdat hij de goden heeft uitgedaagd en gezegd, kijk eens, ik ben toch onoverwinnelijk. Waarop Poseidon zegt, denk jij dat mijn goede vriend? Ah wel, hier, zwerf maar 1 jaar of 30 rond vooraleer je terug thuis bij je vrouw geraakt. Want zo waren ze wel, die Griekse goden.
1: Ja.
2: En het is ja het klassieke verhaal. Ik heb dat op school moeten lezen, leren.
1: Uiteraard.
2: In de Latijnse les. Dan komt hij langs de Cycloop en langs, hoe heet het allemaal, Kirke en de Skylla en de Charybdis en al die monsters en allerlei
1: monsters,
2: avonturen.
1: Goden, allemaal dingen die
2: terwijl
1: hem uitdagen.
2: Terwijl er thuis een hele hoop mannen zitten te azen op de hand van zijn vrouw.
1: Penelope,
2: inderdaad. Ja. En zijn fortuin. Dus het is een zeer... ik kan het niet anders omschrijven dan... je leest Christopher Nolan regisseert The Odyssey. En je gaat er naar gaan kijken en je komt buiten en je denkt... Inderdaad, dat is Christopher Nolan
1: zo
2: die The Odyssey regisseert.
1: Ja.
2: Het is filmisch... Ja, die man kan niet, hè. Die man is zeer goed in zijn vak. Hij heeft een cast bij waarin zowat iedere hot actor van het moment zit.
1: Het virus met
2: Matt
1: wat
2: Damon
1: namen?
2: Speelt Odysseus.
1: Oh.
2: Anne Hathaway is Penelope. Tom Holland, Spider-Man, is de zoon van Odysseus. Robert Pattinson is een van de mannen die aast op de hand van Penelope. Hij speelt dat trouwens fantastisch. Zo echt heerlijk, bijna clichématig slechterik. Zo nog net niet de vingertoppen tegen elkaar. Heerlijk, die heeft er ongetwijfeld geamuseerd.
1: Wie speelt er Penelope?
2: Anne Hathaway.
1: Anne Hathaway.
2: En Charlize Theron speelt ook mee.
1: Maar
2: ik ben haar naam vergeten, maar...
1: Zendaya speelt ook mee? De godin Athena?
2: Het zit vol grote namen. Het duurt 3 uur. Het voelt niet als 3 uur. Die vechtscènes zijn zodanig indrukwekkend geregisseerd. Dus ook, hij heeft het in IMAX gedraaid ook. Dus ik zou gaan...
1: In een IMAX gaan
2: dus
1: kijken.
2: Dus ik zou echt gaan aanraden om in een IMAX-zaal te kijken, zodat je echt het verpletterende...
1: Zeg, en is het zo echt een overweldigend, zeer filmisch drama? Of zit er ook zo wel wat humor in? Ik weet niet.
2: Het zit er altijd wel een beetje in, maar dat is
1: zo
2: mijn
1: knipogen,
2: enige...
1: Ja.
2: Wel, mijn enige... Dat is niet echt een... Hoe zeg je dat? Dat is niet echt een minpunt, omdat dat gewoon Christopher Nolan zijn stijl is. Maar het is altijd... Het is zeer indrukwekkend. Hè? De schaal is groot en het is overweldigend. Maar het is altijd een zeer theoretische filmmaker geweest. Waarmee ik bedoel... Ik ben zelden emotioneel echt betrokken geraakt bij een Christopher Nolan film. Behalve misschien bij Interstellar. Bij Matthew McConaughey. Maar voor de rest zit je... Het is vooral zo de ervaring en het imposante. Heel veel humor, een klein beetje. Het is ook niet zo'n hele grappige mens in de meeste van zijn films. Dus heel veel humor zit er niet in. Maar het is wel... Het is film.
1: Hoeveel gaan we hem geven?
2: 4 op 5.
1: 4 op 5 voor Odyssey. Dankjewel!

0: Christ in the Kid met Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. En we gaan gewoon op hetzelfde elan verder met Casey and the Sunshine Band zometeen.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
3: Luister naar Nostalgie 80's.

Echt een zomerse hit van Casey and the Sunshine Band, Shake Your Booty. In 1976 bracht de Engelse band Ocibissa een cover uit van een song die voor de eerste keer door Frank Sinatra werd opgenomen. De big band werd vervangen door opzwepende afro- en disco-ritmes en bezingt het koffieoverschot in Brazilië. Er is daar zoveel koffie, bezingen ze, dat er geen plaats is voor andere dranken en dat zelfs de meisjes er naar koffie ruiken. Grappig liedje dus, deze koffiesang. MUZIEK.

muzikaal historisch overzichtje. In 1967 al van alle grote soul-legendes door Arthur Conley in Sweet Soul Music. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de E40 Veurne-Duinkerke verlies je 10 minuten van Adinkerke tot de grens met Frankrijk. En op de R1 Antwerpen-Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost.

0: naar Radio Tours. Want de Ronde van Frankrijk is volop bezig. Het is te zeggen, de eerste week is afgerond. Het is rustig. En dus, ik heb Michael van Damme van het Nieuwsblad aan de lijn. Wielerjournalist daar. Michael, een zeer goede middag.
1: Zeer goede middag, Leen.
0: Wil dat dan ook zeggen dat jij op uw luie krent mag zitten vandaag en niks doen, aangezien het rustdag is?
1: Ik moet zeggen dat het meevalt. Ik volg wel alles en een beetje voorbereidingen voor morgen, een beetje bijwerken al. Maar in het verleden waren zo rustdagen vaak momenten dat alle ploegen persconferenties gaven. Maar ja, de laatste 2 jaar is dat zo wat in onbruik geraakt.
0: Ah, dus, okay.
1: Dus werd het minder gevolgd. Ja, de renners nemen gewoon liever rust. En één iemand is daarmee begonnen en de volgende dan ook. De collega's hebben wel individuele interviews kunnen aanvragen, maar echt persconferenties, nee, dat doen ze niet meer.
0: Ja, en dus dat wil zeggen dat ze ook wat kunnen lekkeren, denk ik, in het hotel, wat zwemmen en wat genieten van een mooi hotel of zoiets?
1: Dat hangt ervan af, want er is nog altijd de regel dat de hotels dat die toegewezen worden door de organisatie. Dus de ploegen mogen die niet zelf kiezen.
0: Ja, okay.
1: Om te zorgen dat het een beetje eerlijk is over heel de Tour, dat de rijkste ploegen niet altijd in de beste hotels zouden slapen. En dat is dus volgens een systeem. Je krijgt op het eind van de Tour hebben alle ploegen eenzelfde aantal sterren gehad. Alleen natuurlijk een goed hotel op de rustdag, dat is extra gegeven.
0: Ja.
1: Ja, daar blijf je natuurlijk lang. Hè. Als daar een zwembad is, als daar een lekker terras is, ja, dat wil iedereen wel.
0: Ja, dat is... En hoe zit het met onze renners? De Belgische renners, zitten die in een goed hotel? Weet je dat?
1: Ik had in elk geval gehoord van een collega die bij UAE, de ploeg van Florian Vermees en Tim Wellens was. En echt in de aap gelogeerd.
0: Oei!
1: Of dat ergens een hotelletje was, Beau Séjour.
0: Beau Séjour.
1: Beau Séjour, ja, met tafellinnen waar het stof uitkwam. En ik hoorde ook, ja, Florian Vermees vertelde dat de airco niet werkte. Enfin, er was geen airco, ik zal het zo zeggen.
0: Oei.
1: Maar ze hebben van de ploegen zelf hun airco's mee. Die mobiele toestellen, maar als ze die aanzetten, dan viel de stroom uit. Dus Pogacar zit daar een beetje te braden en te bakken op deze route.
0: Ja, want het is nog altijd bloedheet natuurlijk in die Tour. Zeg, hoe round je zo de eerste week Tour wat af? Hè? We hebben al 2 ritoverwinningen. Dat is zeer mooi natuurlijk.
1: Ja. Ja, maar natuurlijk, ja, Pogacar zijn ploeg laat weinig kruimels voor de rest. Hè. En in die overgangsetappes, ja, zijn er nog niet veel geweest. En daar hebben we nog niet kunnen scoren. Merlier heeft dat wel gedaan.
0: Ja.
1: Philipse viel wat tegen. Dus het is oké, maar het had voor ons België misschien iets meer moeten zijn.
0: Ja,
1: ja,
0: toch?
1: Dat is natuurlijk bij de gratie van Pogacar. Ja, ik vind het wel. We zijn met 31. Alleen, ja, je krijgt weinig kansen van die veelvraat Pogacar. Dat is een beetje het verhaal eigenlijk voor veel ploegen.
0: Ja, maar de Fransen hebben bijvoorbeeld nog geen ritoverwinning. Morgen is de 14 juillet. En dan willen die altijd een rit winnen. Hè? Nog meer dan andere dagen. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Hè. De chauvinisme is heel groot in Frankrijk. Ja. En het probleem is een beetje, het is een vrij zware etappe. Geen heel hoge bergen, maar wel 4000 hoogtemeter. Zegt wel op en af de hele dag. En in principe zou zo'n etappe wel geschikt zijn voor vluchters. En de Fransen hebben wel wat renners die daarvoor in aanmerking komen. En Lenny Martinez enzovoort. Alleen het probleem is, we gaan naar Le Lioran. En 2 jaar geleden heeft Pogacar daar een solo gedaan. Maar die solo was mislukt. Jonas Vingegaard heeft hem toen teruggepakt. Ja, en hem toen geklopt in de sprint. En dat is wel wat blijven hangen bij Pogacar.
0: Goed,
1: dus
0: al komen.
1: Is, ja. Ja, dat hij eventjes de puntjes op de i gaat zetten. Dus ik vrees een beetje voor onze Franse vrienden.
0: Ja, dat hij revanche zal nemen. Want als Pogacar zegt van ik wil vandaag winnen, dan is de kans groot dat dat gewoon gebeurt. Ja.
1: Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk wel een beetje het verhaal tot dusver van deze Tour. Ik zeg het, we mogen onze handjes kussen dat we Tim Merlier hebben.
0: Ja, wel, maar we kussen onze handjes ook, hè. Ja, ja, ja. En nu nog Jasper Philipsen, die misschien, als het nog eens uitkomt, nog wat toont. In elk geval, morgen begint hij terug. Dan, ik ga content zijn, want nu staat mijn tv. Ik heb niks om naar te kijken, zo. En dat is zo wel een keer geestig als tussen een plaatje dat je wat beweging
1: ja,
0: ziet.
1: Ja, ik hoor dat van veel mensen, hè. Dat ja. Dat ook een beetje de blues
0: ja,
1: is.
0: Zo een beetje verweest.
1: Klopt, valt dat zo, weg, hè.
0: Ja, ja, ja zo wat verweestachtig. Ja, ja. Ja. All right. Ja, ja. Tot morgen misschien in de studio, Michael, en anders aan de lijn. In elk geval, geniet ook misschien een klein beetje van de rustdag vandaag. Tot morgen.
1: Prima, Lin.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen, dag.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: De zomer van je leven. Los.

vreugde kreetje van Gloria Gaynor, dat moesten we er nog even bij hebben. Never can say goodbye. Ik zou kunnen zeggen dat we 1,5 miljard Chinezen in onze hand gaan nemen, maar ik vermoed dat het over servies gaat bij het pop.

0: theatrale productie, zoals we in de 80's wel meer hoorden van Paul and China in Your Hand. We gaan naar het jaar 1979.
1: De zomer van je leven.
0: Want op 4 mei 1979 werd Margaret Thatcher in de UK tot premier benoemd. Ze kreeg al snel de bijnaam van Iron Lady omwille van haar strenge besparingsbeleid en haar onverzettelijkheid. Ze zou tot 1990 premier blijven. Dat is 11 jaar dus. En in Parijs wint die zomer voor het tweede jaar op rij de Fransman Bernard Hinault de Tour de France. Hij zou er later nog 3 bij doen. En in de hitlijsten neemt de Schot B.A. Robertson ons mee op een muzikale wandeling langs beroemde historische koppels om de valkuilen van de liefde te bezingen in Bang Bang.

Zotte liedjes werden er in 1979 gemaakt, hoor. Dit hier is toch een geestig ding. En over een uur nog zo eentje van hetzelfde kaliber. Bang, bang. B.A. Robertson. Hier zijn The Stones.

0: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: Zometeen een song over buikloop of hoe miserie tot een wereldlid kan, of een wereldhit kan leiden, liever voor ELO. Your golden years, nostalgie plus. Het nieuws van 5 uur krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemiddag.
3: Goedenamiddag. In Spanje zijn intussen 6 slachtoffers geïdentificeerd van de dodelijke brand, onder wie ook 1 Belgische man. Om wie het precies gaat is nog niet duidelijk. Er zijn ook 3 Britten, een Spanjaard en een Franse vrouw gestorven. 6 andere lichamen moeten nog geïdentificeerd worden. Volgens Buitenlandse Zaken bij ons zouden er in totaal 3 Belgen zijn omgekomen. In de regio zijn ook nog altijd 10 mensen vermist, maar het is onduidelijk om wie het gaat. In Vlaanderen geldt vanaf nu code oranje voor het risico op natuurbranden. Het was de afgelopen dagen erg droog en warm en dat leidde op verschillende plaatsen al tot kleine brandjes. In onze bossen en natuurgebieden mag je nu niet meer roken of vuur maken en je let best extra op je kinderen. Het agentschap Natuur en Bos vraagt om extra waakzaam te zijn. Als je ergens rook of vuur ziet, meld je dat best via het noodnummer 112. De Europese Commissie komt na de zomer met een voorstel rond de minimumleeftijd voor sociale media. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd. Ze kreeg vanmorgen een expertenrapport over de online veiligheid van kinderen. En daarin pleiten experten voor een leeftijdsgrens van 13 jaar. De commissie gaat nu bepalen welke platformen mogelijk gevaarlijk zijn voor kinderen en hoe ze hen kunnen beschermen. En goed nieuws voor rode duivel Thibaut Courtois. Zijn blessure die hij in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje opliep, valt goed mee. Uit de MRI-scan blijkt dat hij een lichte knieblessure heeft. Hij moet nu zo'n 2 weken rusten en kan volop genieten van zijn vakantie. Eind deze maand zou hij opnieuw kunnen trainen bij zijn Spaanse club Real Madrid. De competitiestart loopt dus geen gevaar. Vanavond en vannacht meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. Behalve aan de kust, daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden.
2: Op de A12 Boom Antwerpen verlies je bijna een half uur van Boom, Kleidalaan, Kontigse Steenweg, die buurt. Op de E19 Brussel Antwerpen verlies je 17 minuten van Zemst tot Rumst. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Strombeek-Bever tot Zelk, E40 Gent-Brussel. Ook een kwartier van Ternat tot Groot-Bijgaarden, daar is een ongeval gebeurd. En op de E40 Veurne-Duinkerke verlies je een kwartier van Adinkerke tot de grens met Frankrijk.
4: Zomer van je leven.
0: Leen de Marais.

De wezen dat onze oren is ingekropen bij wijze van de muziek van ILO. Een verhaal over een stool pigeon nu. Dat is een politieinformant voor de FBI die in ruil voor informatie een nieuwe identiteit krijgt. Ik heb er in mijn studententijd een free podium mee gewonnen. Samen met een vriend dus, die Kid Creole was, en twee vriendinnen, de Coconuts. We wonnen een vliegreis naar Spanje, maar het was vooral een zeer geestige avond. Die toen gepresenteerd werd door... Mark Uitroeven.

Keystar en dan nu de heerlijke sound van de Beach Boys. Gecombineerd met een windje vanuit Californië geeft ons een surfers sound. Veel zomerser kan het natuurlijk niet zijn. Hier zijn California Girls van de Beach Boys.

0: week zaten we ook even in Californië, meer bepaald in L.A. samen met de Rode Duivels. Maar dat avontuur is afgelopen. The Beach Boys en California Girls. Zometeen He's the Greatest Dancer van Sister Sledge.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.

He is a great dancer, zien we altijd op het podium. Hij is vooral een goede... Een goede zanger, maar vooral een goede muzikant. Het gaat goed met Bruce Springsteen. De mensen eet maar één keer per dag of het zal niet veel schelen. Hij roept één keer per dag naar Donald Trump of het zal niet veel schelen. En hij is nieuwe muziek aan het schrijven. Maar bij Nostalgie Plus zijn we vooral geïnteresseerd in zijn classics uit de 70s en de 80s. Bruce Springsteen.

0: misdansen, hè. Helemaal voor mij. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
1: De Franse top 100.
0: Mes amis, doe het voor het te laat is. Jouw lievelings Franse chanson op één zetten. Voor onze top 100 lijst van morgen, de 14 juillet natuurlijk. En dat doe je voor 6 uur op onze site nostalgie.plus, zo heet die. Want morgen om 11 uur, dan beginnen we eraan. En om iets voor 6 uur, dan weten we wat de beste Franse chanson is volgens jullie. Allemaal te horen natuurlijk bij Nostalgie Plus, maar vooral dat stemmen, nog een klein half uurtje heb je daarvoor de tijd.

of we deze morgen gaan horen. En zo ja, op welke plaats hij zal eindigen. Michel Delpech en White is White. Op de A12 Brussel-Antwerpen verlies je meer dan een half uur van Boom, Kleidalaan, Kontigse, Steenweg daar. Op de E19 Brussel-Antwerpen 25 minuten verlies van Zemst tot Rumst. Op de E40 Veurne-Duinkerke 20 minuten van Adinkerke tot de grens met Frankrijk. Brusselse buitering een kwartier van Grimbergen tot Zelk. Elders aanschuiven, dan is dat niet meer dan 7 minuten.

0: hele eigen sound hadden ze met de jaren 70. Love Will Keep Us Together van Captain en Tennille. En van het ene duo naar het andere, zo dadelijk, maar dan wel in huwelijkse staat, Womack en Womack. Maar eerst nog even luisteren waar wij voor staan hier bij Nostalgie Plus deze zomer.
1: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi, leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

En Womack, deze teardrops tot bijna 13 minuten voor 6 uur. En dan heb ik nu voor jou een nostalgisch liedje over zijn eerste stappen in de muziekscene in zijn geboortedorp. Daarover gaat Main Street van Bobs.

0: je slow van Bob Seger in Down on Main Street.
1: De zomer van je leven.
0: In tegenstelling tot de zomer van 2026, die nu toch al, vermoed ik, de geschiedenis zal ingaan als een bijzonder warme zomer, was die van 1979 een natte zomer. Maar 8 zomerse dagen, ja, dat is ook niet tof, hè. En in de stembussen wordt voor het eerst gestemd voor het Europese parlement. Simone Veil wordt de eerste voorzitter van het Europese parlement. En de broers Russell en Ron Mail uit LA willen hun rock sound inruilen voor meer een disco sound. En bellen dan maar met de man die daar altijd voor kan zorgen, Giorgio Moroder. De man die Donna Summer groot maakt natuurlijk, hè. Beat the clock for Sparks is daar.

Nog heel snel stemmen voor de Franse top 100 kan. Om 6 uur beginnen we te tellen om morgen om 11 uur de nummer 100 op je los te laten. Ik kijk er geweldig naar uit. De grootste classics hoor je hier de hele zwoele zomeravond door. Nostalgie Plus, mooie soundtrack bij jouw avond. Geniet ervan.

0: die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.

Goedenavond. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en reanimeerden het kindje. Die ligt intussen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe lang het kindje al in het water lag. Ook in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in de Ekerse putten. Een duiker was in de buurt en haalde de jongen uit het water. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. Er is nu al zeker 1 Belg omgekomen bij de dodelijke bosbrand in Spanje. Het gaat om een man van 63, blijkt uit de identificatie van 6 slachtoffers. Er stierven ook 3 Britten, een Spanjaard en een Franse vrouw. Het 13e slachtoffer, een vrouw van 93, overleed later in het ziekenhuis. 6 andere lichamen moeten ook nog geïdentificeerd worden. Mogelijk zijn daar ook nog 2 Belgen bij, zegt Buitenlandse Zaken bij ons. In Frankrijk bestrijdt de brandweer een nieuwe brandhaard niet ver van de stad Fontainebleau. Ook in het bos van Fontainebleau zelf is het vuur nog niet onder controle. Er is al bijna 1000 hectare natuur verwoest. Dat is zo'n 5% van de totale oppervlakte. De brandweer doet er alles aan om het vuur te bestrijden. Sinds gisteren vliegen ook 2 blusvliegtuigen constant over en weer om water uit de seinen te halen. En nog 2 extra blusvliegtuigen zijn onderweg. En goed nieuws voor rode duivel Thibaut Courtois. Zijn blessure die hij in de kwartfinale van het WK voetbal tegen Spanje opliep, valt goed mee. Uit de MRI-scan blijkt dat hij een lichte knieblessure heeft. Hij moet nu zo'n 2 weken rusten en kan volop genieten van zijn vakantie. Eind deze maand zou hij al opnieuw kunnen trainen bij zijn Spaanse club Real Madrid. De competitiestart loopt dus geen gevaar. Vanavond en vannacht meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. Behalve aan de kust, daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden.

0: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
2: DSM.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag.
2: Your Golden Years.
4: Nostalgie Plus.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goeie avond. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kleuter van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en reanimeerden het kindje. Die ligt intussen in levensgevaar in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Ook in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in de problemen geraakt tijdens het zwemmen in de Ekerse putten. Een duiker was in de buurt en haalde de jongen uit het water. Ook hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. 5 jaar na de zware overstromingen in de Vester- en Maasvallei in ons land zijn we nog altijd niet genoeg voorbereid op klimaatrampen. Daarvoor waarschuwt het CERAC dat de klimaatrisico's analyseert. Steden en gemeenten moeten een versnelling hoger schakelen om nieuwe overstromingen of hittedoden te vermijden. Volgens het centrum zijn er 3 pijnpunten. De gemeenten hebben te weinig personeel en geld, te ingewikkelde waarschuwingssystemen en de bevoegdheden zijn te verdeeld. En ook Italië kreunt onder zijn 3e hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Onder meer Rome, Bologna en Turijn. Vandaag is dat ook al in Firenze en Perugia. En nog een hele week verwachten ze daar tot 41 graden. En bijna heel Frankrijk wordt intussen geteisterd door droogte. In 42 departementen geldt de crisistoestand. Daar mag je bijvoorbeeld geen zwembaden meer vullen of je tuin besproeien. De droogte leidt tot zware bosbranden. Onder meer in het bos van Fontainebleau is al bijna 1000 hectare verwoest. Vanavond en vannacht meer wolken vanuit het zuiden met minima tussen 17 en 21 graden. Morgen en de rest van de week nog puffen en zweten met maxima tot 34 graden. Behalve aan de kust, want daar kan je verkoeling opzoeken met temperaturen rond 25 graden.

0: dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de Zomer Top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus.
1: Nostalgie Plus.